Reis dan neem voor Jezus Christus. Seranamang na in Serankondre, na nga Buitenland. We bar wa Santa Odi na in Jezus Christus neem. We bar Odi ook toe naar de president voor Serankondre. De vice-president voor Serankondre. De ministers, na nga alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wa Santa Odi na in Jezus Christus neem. Meneer na Van Gender en Wendel en medu Awroko voor voorganger. Na in Serankondre, na nga Buitenland. Today we debaka via de radio zenders Radio Shalom na eriu ozo camera na ara Bible boskopu een brief aan Suriname. A de prinspari fu yu yere da Bible boskopu disi because a Bible boskopu disi ala lesi a chariu komoro cross bay na masra Jesus. A chariu komoro cross bay na la konu kondre fugado. A Bible buku a de a wan enkri buku di nomo nomo sa sori yu a pasi fu yu doro na a konu kondre fu gado. A Bible buku a de a wan enkri buku di sa sori yu fa fu bu fu komiti nanga Jesus Christus. A miti nanga Jesus Christus a de prespari gimi nanga yu. Because na fia Jesus wawang, we can feni da tego libi. Na ini aneng fu Jesus wawang, we can miti nanga apapa Yehova almakti. So, lobi brada lobi sa, we na ini agrontapu disi, dende disi, we abifu luku up na Jesus Christus. We abifu suku. Da konu kondre fu gado na eni da neng fu Jesus Christus. So today, langa vanuit Bijbel buku, we presenter gi yo na eni a buku fu Filippense, Filippense 2 vers 5 tot 11. Da pisi Bijbel gedeelte disi, pe yu sa yere sang masra wani fu wi na eni da pis disi. En ook tu, yu sa do sang a wortu etaki. Fu trutru yuka kon cross bay na masra Jesus Christus. Bijbel buku etaki na eni Filippense 2 vers 5 tot 11. Aitaki, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in alle gestalte God zijnde, het gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens heeft bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Lobiwang yeyere taki ala kindi saboigi en ala tongo sataki Jezus Christus de Masra ter ere en glorie fugado al maxi papa. Bijbel buku taki de wandi de tapa grontsapu disi, de wandi de ondro agrontsapu disi, ala mala oboigi en do taki Jezus Christus de Masra ter ere en glorie. Fugado almakti papa Jehova. Lobiwang, maar ook tu, woteki asranatongo Bijbel, fu de wan di de moro betre na eni asranatongo, en da we lezi na eni abuku fu Filippi na eni Nieuw Testamenti, na eni abuku fu Filippi kapitaal 2 den versi, feifi komiti tina wang a iskrifi, umus abi a serefi fasi di Christus Jesus ben abi. Ala di aben deleki fa gado de, ano ben ta hori nomo taki egna gado na asrefi. Egna gado na asrefi. Ma apoti a fasi
fa abende na wansei akondele ki wan futuboy. Atron wan libishma. En leki libishma asaka en serefi. Adusan gado wani teleki adede serefi iya adede na akroisi. Dat ede gado gi en amoro hei presi dide en agi en aneng di bigi moro ala traneng. Fumeki taki ala libisma na ini emel na grontapu en na ondrogron sa saka kindi gi aneng fu Jesus Christus dan gado apapa sa kisi grani te alasma sa taki Jesus Christus na masra. Lobi wang ye yere alast pisi da gado papa sa kisi grani te alasmataki Jesus Christus de masra. Lobi wang na eni aneng fu Jesus Christus wawang. We can miti nanga papa Jehova almakti nanga en konu kondre. En Bible buku elerwi. Alerwi na eni abuku fu Filipi kapitaal 2 de versi 5 gomiti tinawang ataki umus abi asrefi fasi di Jesus Christus ben abi. Lobi wang sot fasi Jesus Christus ben abi na eni agron tapu disi. If you look a fasi fa Jesus Christus wakana ina grontapu disi, da a waka wan saka fasi libisma waka na ini a grontapu disi. En ala de san disi, mekitaki a sorry a karakter fu empapa Jehova almakti di dena ini hemel a soring na ina grontapu disi. En a sorry oktu fa sani efen presi na eni hemel kondre en asori fa gado papa almakti e luku kona wi na eni agron tapu disi. Lobi wang afasi fa Jesus Christus wakana eni agron tapu disi dan ukang stelle gelijk na nga sanskrifi na eni da buku fu Galatia feifi den versi 22 en gomoro fara. Pe aitaki abra a karakter fu alibishma, a fasi fu alibishma, mustena ina grontapu, amu abi saka fasi, bun fasi, amu abi freda, amu abi prisiri, lobi wang, amu abi lobi, ala de sandisi, Jesus Christus, be abi, ena abden tenenga no, a wakana ina grontapu nanga ding, ena manifester ding, gilibishma, fu libishma, be kan tek abra, fu du awani fu gado en konkmora krosbe na akounu kondre fu gado. So, Bible buku eler witaki, wile ki bribishma, na asre fasi dati wimus mantan waka na eni agron tsapu disi, ataki gomoro fara, ataki aladi abeng dele ki fa gado de, hallelujah, ye yere, aladi Jesus Christus ben dele ki fa gado de, enanga a papa na wang, dan alibi a pis dati na wang sei. Di alibi a pis dati na wang sei, Bible buku taki, ala di abendele ki fa gado de, anobentang ori no mo taki, en nanga gado na asrefi, ma apoti a fasi fa abende na wang sei, akong de leki wang futu boy de atrong, wan libishma. Lobi wan ala di Jesus Christus bendele ki fa gado de a poti a fas dati na wan sei en a kondele ki wan futu boy. Lobi wan dis na wan tiranga mesi san Jesus Christus fur uit na eni a grond tapu disi en a mesi disi. A messi disi slaagt, because a barina a kruisi het is volbracht. En lobi wang, alasani ben abi fu kon knapu ondro e futu. Srefi dede nga dede kondre, be abi fu toko tanapu
ondro afutu fu Jezus Christus, pe abrudu fu en e dropu de inanga neti, giwi alamala, en gi de wan di lasigwena fesi, de wan di froisi, de wan dati oktu abrudu etan dropu giden, fu teleki akombaka en akari ala libishma, fu adei fu krutu, fu wika luku, so du seiwe wegi go, lobi wan, minanga yu, wi abi wan prenspari woroko na ini agrontapu disi. En a prenspari woroko di wi abi, las fu a woroko fu wi sa wi e du, trasma na truckchauffeur, trasma na bankmedewerker, trasma na politieman, trasma na militair, trasma na mekutaki president, vice-president, karkom ala sot berupa dena ena grontsapu disi, ma los fu a woroko disi, wi abi wan pisi geestelik woroko fu du ook tu na ini a grontsapu disi. Bikasi, ano a woroko sawe du gi a overheid o charwi gona ini hemel kondre. Mana a woroko sawi e du gi masra gado al makti Yehova papa na dati wawan sa chari wigo moro krosbe na Jesus Christus en na dati wawan sa chari wigo na enira konu kondre fu papa Yehova al makti en na lekfa Bible bukutaki masra Jesus Christus poti a fas dati na wan sei lobi wan a fasifa aben de na ini hemel kondre fa a de dat as dona a let anu sei fu a papa en grontsapu de en fut bangi a pote na wan sei en a kona ina grontsapu di de en futu bangi en a trowa futu boi en a du euroko lek fa abemus du a dedena a kroisi gimina nga yu fu tidedei wisrefi kan feni da libi futego en fu libi futego futego na ini a konu kondre fu papa Yehova al makti lobi wang ade wan prespari sani, ade wan belangrijk sani, ade wan boon sani, sa gado al makti dugi minanga yu. Fu dat ede, wi sa prese masra de inanga neti, en wi sa gi en gran inanga glory, ter ere fu papa Yehova al makti. Halleluja! Lobuang efwe luku gomoro fara, da Bible buku takim, taki en leki libisma asaka en serefi, a dusan gado wani, teleki a dede serefi. Leki libisma, di masra Jesus kona ena grontsapu disi. Ako leki libisma, ma nanga wan godelike identiteit, nanga wan hemelse identiteit, akona ena grontsapu disi. Dat wan taki, akong fudu a wuroko fu papa Yehova al makti. Lobi wan, minanga yu ook tu. We must follow a goddelijke identiteit disi, omdat hij na dat hij wat wan kan chari we go more fara den opdrachten fu masra gado al makti den opdrachten vanuit Bijbel buku minanga yu must follow den sani sa masra Jesus Christus e aksi we fu do na dat hij na a goddelijke identiteit fu minanga yu fu sorry grontsapu dat hij Jezus Christus e libi en dat Jezus Christus de masra fu tego en tego. Ataki na eni Bijbel buku jase ook tu. Ataki masra Jezus Christus saka en srefi. Lobi wang, Jezus Christus da konu fu glory, da konu fu konu, da messias, da verlosu man. Asaka en srefi. Sandu minanga yu,
the day that we no man seka we serefi lobby one. We no man seka we serefi container dotty for yep one trawan for komoro cross main agado. We no man seka we serefi tena dotty for tak nanga one trawan for komoro cross main agado. We no man seka we serefi for first time we serefi that we the chief for gado and that we alamalamus abi a one praxeri like for Bible bukutaki. We must abi a one denki and a one passi we must waka for kondoro da konu kondre for gado papa Jehovah Almighty Jesus Christus disi a give that bu exemple a seka en serefi for today we make a feni a libi futego libi futego no kon soso dor a konu kondre fugado wawan ma a kon oktu dor a saka di Jesus Christus saka en srefi lobi wan a konu kondre fugado gi opdrag namasra Jesus Christus ma efu Jesus Christus ben kona in a grond tapu disi da be teki wantra prakseri da we be kan misi a konu kondre fugado mar we gigado grani dan a glory en we taken tangi dat Jesus Christus no teki trapasi ma a do some Bible buku etaki because so lazy lobby wan sma e grokona ini a grond tapu disi en plotseling ye shi de verander lobby wan plotseling ye shi de no de bezig na a gado moro a tek wan tra wending en ook to ye shi trasma e libi a passi fugado en de godu trasani en so de misi a konu kondre fugado ma minanga yu san konta pa passi kaba wi no mag misa passi disi ma wi musta hori doro wi so many sani e kona wi passi wi si so many stray e kon wi so many jugu jugu so many pori so many problem ma Jesus Christus de a oplossing na ini ala we know to en as a char we moro fara na ini adini libi futewi gomiti Jehovah Papa Almighty na ini ekonu kondre. So we take one last PC. Ataki jaso, ataki dat ere, gado gi eng a moro hey presi di de en a gi eng aneng di bigi moro ala traneng lobi wan yeshi taki Jesus Christus do e worokona ini agoron tapu disi en masra belounen baka nanga a presi sabe abi na ini a konu kondre fu papa Jehovah Almighty a kisi en presi baka masra no liben fu so di akon a du e woroko en a opogwe baka na a papa en a kisi en presi di abe saka poti a kisa presi baka en nono de a de a konu fu glory en a sidon na a let anu sei fu a papa pe gron tapu de e futu bangi lobi wang aitaki ini a last pisi ataki fu meki daki ala libisma na eni heimal na gron tapu en ondro a gron sa saka kini gi aneng fu Jesus dan gado a papa sa kisi grani te alas masataki Jesus Christus na masra lobi wang a sani di Jesus Christus du a wuroko na a kroisi a meki taki ala libishma na ini emel na ini grond tapu en ondro a grong sa saka kindi de sa boigi kindi lobi wang gi aneng fu Jesus so machtig aneng fu Jesus de lobi wang we waka nanga wa machtig neng na in wi libi aneng fu Jesus Christus aneng sawi e pot bribina eni aneng sawi e pot wi hopu aneng sawi e pot wi libi gi fu adosa a wani nanga wi because wi sabi anomandu takru nanga wi mana soso bung asa do nanga wi lek fa a pramisi
Lobby wang, dati meki, we e vertrouw tapo anendisi, en we poti anendisi na afos presi na enwi libi, en so, Bible bukutaki, ala kindi, sa boigi, gi anendisi.

grond te politie, dat ting voor een opname en ook toe na in de hemel konre pe alasma o boigi gi aneng voor Jezus pe asdom tapu en konusturu na a piggy wet die machtig troon bijbel bukutaki en alasma o boigi en alasma o prijzen aneng voor Jezus Christus voor gado al macht Jehovah papa neng sakisi grani na nga glory asadewa moisa ni lobby wang gimi na nga yu dat we sab kis we serefi na ini hemel kondre pe we alamala sa prijse dan neng voor Jezus Christus we alamala sa gi gado grani na nga glory door voor prijzen dan neng voor Jezus Christus. Lobby wang, minanga you. We no mak missie, a pis disi lobby wang. We yere a Bijbel boskopu disi. En we no mak missie, ala de woroko disi. Sangarodu na ina grondsapu disi. We no mak missie, da konu konre fu papa Jehova almakti. Bikasi na dapewa wang, a tego libi de fu feni. Lobby wang, eni a neng fu Jezus wa wang, we sa feni da tego libi. So, lobby wang, mi breti tak mi bekang, tak nanga yu abra a woroko fu masra, en mi breti tak mi bekang prati a wortu fu gado nanga yu na eni a kondre sranang. En ook tu, mi e bar odina yu, en tewan tra leisi baka, wide baka, via de radiozenders voor Radio Shalom. Na eni oso camera, na nga da Bijbel boskopu, on brief aan Suriname, utambung, en we bargi you, Shalom, Shalom, Shalom.

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Ja, dierbare luisteraars, als u dit gebed heeft nagebeden en u bent misschien nieuw in het christelijk geloof, zorg dan dat u gedoopt wordt door complete onderdompeling.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

like you mean it. Change me. Whatever's not like

0: Lägetis din yr.
1: I vangre kirmi jungu. Pekko poiti.
2: Naske po.
3: Dat skip. Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: Béret. Je m'appelle Anastasia, je vis en Guyane, je travaille bien à l'école Radio Shalom.
1: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 minuten bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, ik wil u danken, Heere. Ik dank u, Heere, voor uw barmhartigheid. Ik dank u, Heere, voor uw grootheid. Ik dank u, Heer, dat u liefdevolle God en trouwe God bent, o Vader. Heere, ik wil in het bijzonder komen voor uw aangezicht, o Vader, Heere, met vrouwen. Heere, ik bid, o Vader, Heere, dat u overneemt, o Vader, Heere, van elk een van ons, o Vader, als vrouw in dit land, o Vader. Heere, u ziet dat vrouwen door zoveel gaan, o Vader. Heere, vooral vrouwen, o Vader, Heere Jezus Christus, o Vader. Heere, die te maken hebben gehad, o Vader, Heere, met emotionele banden, o Vader. Met gebroken kinderjaren, o Vader. Heere, o Vader, Heere Jezus Christus, met bindingen, o Vader, Heere. Heere, o Vader, ik bid, Heere, dat o Vader u overneemt. Vooral vrouwen, o Vader, die ook te kampen hebben gehad met geestelijke gebrokenheid, o Vader. Heere, vanaf de moederschoot, o Vader. Heere, vrouwen die afgewezen zijn geworden. Heere, afgewezen vanaf de moederschoot. Of afgewezen tijdens hun kinderjaren, o Vader. Heere, en niet met deze zielsbindingen, o Vader, gedeeld hebben. Heere, en groot zijn geworden, o Vader. Gegroeid zijn geworden, o Vader. Met deze wonden, o Vader, Heere. Heere, volwassen zijn geworden, o Vader. En deze zielsbindingen, o Vader. En verscheuringen, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, zijn niet geheeld geworden, o Vader. Waardoor we, o Vader, Heere, heel veel vrouwen hebben, o Vader. Heere, in de verschillende gemeentes, o Vader. In de verschillende bedrijven, o Vader. Maar ook in de verschillende gezinnen, o Vader. Te veel kapotte zielen, o Vader, die rondlopen, o Vader. Heere, op dit moment wil ik bidden, Heere, voor herstel. Voor geestelijke, zowel lichamelijke herstel, o Vader. Heere, vrouwen die gekwet zijn geworden, o Vader. Heere, vrouwen wiens, o Vader, Heere, hun identiteit, o Vader, Heere, verbroken is geworden. Sommige vrouwen lopen rond en weten niet wie ze zijn, o Vader. Sommige vrouwen lopen gebukt rond, o Vader, Heere. In onze samenleving, o Vader. Ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, de wonden waarmee ze rondlopen, dat u het herstelt, o Vader. Heere, sommige vrouwen, Heere, hun stilte zijn beroofd geworden. Ze kunnen niet stilzitten, o Vader. Omdat hun stilte, o Vader, Heere, ze terugbrengt, o Vader. Naar de open wonden, o Vader. We roepen het bloed van u aan. En we bidden, Heere, in de naam van Jezus Christus. Dat u herstel zal brengen, o Vader. Zodat, o Vader, ze geheeld mogen worden. Dat er genezing plaatsvindt. Op, o koning, op geestelijke vlakte, o Vader, zowel lichamelijke vlakte, o Vader, dat er genezing, o Vader, Heere, mag plaatsvinden. We bidden, Heere, voor een ingrijpt, o Vader, voor uw genezende hand, voor uw hand dat zal herstellen, o Vader. Heere, herstel, o Vader. Brengt u herstel, o Vader. Heere, er zijn vrouwen die met zoveel te kampen hebben, met zoveel zitten en weten niet, o Vader, Heere, met wie ze hun noden en hun problemen kunnen delen. Maar ik bid op dit moment, o Vader, dat u ze mag aanraken, o Vader. Dat u ze mag connecten met de juiste mensen, o Vader. Waarmee ze hun hart, o Vader, Heere, zullen lichten, o Koning Jezus Christus. Heere, met iemands betrouwbaar, o Vader. Heere, vrouwen, o Vader, lopen rond met zoveel, o Vader. Heere, alsjeblieft, o Vader, neem de tjachari over. Heere, neem de las over. Neem het bagage waarmee meer zoveel jaren geshowd wordt. Heren, neem het over, o Vader. Herstel onze Surinaamse vrouwen. Breng herstel, o Vader. Breng herstel en heling. Genezing, o Vader. Genezing, o Vader. Naar ziel, geest en lichaam, o Vader. Dat smeken wij u aan, o Vader. Heren, en we bidden dat u, o Vader, overneemt, Heren. Gaat uw gang, o Koning. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Ik ben Michelle Afsindé. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

met geheel mijn hart. Ik dank u, Jezus, ik prijs uw naam. Ik dank u voor alles wat u voor mij heeft gedaan.

minder mens, geheel anders. Hij maakte mij tot een beter mens. Ik geef hem dank, ik geef hem eer. Alle glorie komt hem toe. Hij schonk mij een nieuw leven. Het is weer helder op.

het werd weer helder op mijn wegen. Want de zon, de maan en de sterren zijn weer voor mij gaan schijnen.

naam. Ik dank u voor alles wat u voor mij heeft gedaan. Ik heb Jezus in mij, de Heilige Geest die me leidt. Ik geloof in hem, ik vertrouw op hem. Hij stierf voor mij aan het kruis. Hij nam mijn zonden op hem.

Right there.

0: Hette Stöj ur.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, ik groet u in de wonderbare naam van Jezus. Ik hoop van harte dat u terug kunt kijken op een goede week en met dankbaarheid in uw hart de nieuwe week bent ingegaan. In de afgelopen dagen werd ik in mijn hart diep getroffen door de bergrede die Jezus, de Zoon van de levende God, voor een grote menigte hield. In zijn rede laat Jezus zijn toehoorders ernstige waarschuwende woorden horen over de keuze die wij hier op aarde maken wat betreft het pad dat wij hier op aarde bewandelen en de consequenties die daaruit later zullen voortvloeien. Woorden die mij diep in het hart raken, daar ik mij de ernst en het onherroepelijke van deze woorden realiseer. Luistert u nu wat Jezus over de hoofden heen van de grote menigte ook aan ons allemaal van vandaag zegt. Gaat binnen door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Matteüs hoofdstuk 7, vers 13 en vers 14. Wanneer wij stilstaan bij de woorden die Jezus ten aanzien van zichzelf zegt: ik ben de waarheid, de weg en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes hoofdstuk 14, vers 6. Dan moeten Jezus zijn woorden, die hij ons hier laat horen over de brede en de smalle weg, zeker niet letterlijk worden opgevat, maar als beeldspraak. Want hij is de weg die tot de Vader leidt. En als de smalle weg slaat op zijn persoon, die de perfecte expressie is van Gods wil, dan slaat de brede weg ook direct op die persoon die niet Gods wil, maar zijn eigen wil centraal heeft gesteld in zijn leven. Dus die leeft voor zijn eigen ik, of anders voor de bevrediging van zijn eigen ambities, verlangens en lusten. Met deze reden onderscheidt Jezus twee groepen mensen die hij uit de anonimiteit van de menigte licht. De eerste groep die Jezus voor ons zichtbaar maakt is de groep die in hun hart de keus gemaakt hebben om naar hun eigen wil te leven. Centraal staat bij hen niet de wil van God, maar hun eigen begeerten, terwijl zij ook niet stilstaan bij de vraag wat de consequentie van hun beslissing zal zijn. De tweede groep die Jezus aan ons tentoonstelt zijn diegenen die in hun hart ervoor gekozen hebben om niet te leven naar hun eigen begeerten, maar naar de wil van God die Jezus ons heeft geopenbaard. Maar in zijn rede beperkt Jezus zich niet alleen tot het zichtbaar maken van deze twee groepen, maar laat ons ook de waarschuwing horen wat de consequentie zal zijn voor die groep die de keuze voor de brede weg heeft gemaakt. Dus besloten heeft te leven naar zijn eigen begeerte.
En ten aanzien van de tweede groep, dus de groep die de keuze gemaakt heeft te leven naar de wil van God, laat Jezus ons ook horen welke de zegen is die deze groep wacht. De brede weg symboliseert een levensstijl waar geen beperkingen gelden. Je leeft naar jouw begeerten en ambities en kunt doen wat jij wilt en jij realiseert niet dat het einde van deze levensstijl leidt tot het verloren gaan van jouw ziel. Het hartverscheurende hierbij is dat velen zich op deze weg bevinden. De smalle weg symboliseert een levensstijl van totale overgave van jouw leven aan de Heer Jezus, waar nu niet langer jouw wil centraal staat, maar de wil van God. Deze levensstijl voert niet naar de dood, maar naar het eeuwige leven. Maar het angstaanjagende hierbij is dat velen deze weg schuwen en maar weinigen zich op deze weg bevinden. De waarschuwingen van Jezus zouden ons tot grote bedachtzaamheid moeten aanmanen om onszelf te onderzoeken op welk pad wij ons bevinden. Daar de consequenties irreversibel, dus onomkeerbaar zijn. Maar daar willen velen van ons liever niet bij stilstaan, want wij weigeren in te zien dat de tijd die ons hier is gegeven maar een ademtocht is. En dat er in een ieder van ons een wet werkzaam is die langzaam maar zeker ons lichaam opeist. Wij worden oud en gaan dood. Maar deze wet eist niet alleen de buitenkant van ons leven op, maar ook de binnenkant, onze ziel. En deze wet noemt Gods Geest de wet van de zonde en de dood. Romeinen hoofdstuk 8 vers 2. Aan de kracht van deze wet kan en heeft niemand van ons kunnen ontsnappen. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Romeinen hoofdstuk 6 vers 23. En wie onder ons heeft niet gezondigd? Daarom dan ook de woorden van de Heilige Geest. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 7. Met het woord heden, wat wil zeggen nu, vandaag, roept Gods Geest ons op om dit zelfonderzoek, op welk pad jij je bevindt, niet uit te stellen, maar acht te slaan op de stem van God die in jouw hart tot jou spreekt. En word niet koppig, ongevoelig of cynisch. Want ook voor jou zal er een dag aanbreken dat jouw naam in de krant vermeld zal staan. Maar dan is het te laat. Maar God heeft ons niet geschapen om voor eeuwig verloren te gaan. Want zijn genade gave aan ons is het eeuwige leven in Christus Jezus. Romeinen hoofdstuk 6 vers 23. Deze woorden van de Heilige Geest moeten ons duidelijk maken dat niemand van ons, dus geen mens, in staat is zijn of haar eeuwig leven te verdienen of te bewerken door middel van welke religieuze activiteit dan ook.
Want als dat zo zou zijn, zou er niet gestaan hebben: Gods genade gave aan ons is het eeuwige leven in Christus Jezus. Het eeuwige leven is dus absoluut geen verdienste, in welke vorm dan ook, van onze kant, maar het is een geschenk van God de Vader aan ons, die Hij ons aanbiedt in zijn Zoon Jezus Christus. Maar waarom Jezus Christus, zegt er iemand, en niemand anders? Om de eenvoudige reden, omdat niemand van de mensheid zich heeft kunnen weren tegen deze wet, die ons de dood intrekt. En deze wet heet de wet van de zonde en de dood. Onze begraafplaatsen zijn een stille getuige van de onmacht van de mens om aan de dood te ontsnappen. En precies hierom dat God in zijn grote barmhartigheid en liefde naar ons heeft omgezien en ons een redder heeft gezonden die onze ultieme vijand de dood van zijn kracht zou beroven. En de enige die dat zou kunnen doen, zou leven in zichzelf moeten hebben. En dat is God. Hij heeft geen leven. Hij zelf is het leven. Luistert u maar wat de Heilige Geest ons hierover zegt. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Johannes hoofdstuk 1 vers 1 en vers 14. Dit is Gods genadegave of geschenk aan ons. Het woord, dus God, die vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. En zijn naam is Jezus Christus. Wetend dat niets en niemand van ons de macht van de dood ooit zou kunnen overwinnen, en wij dus hopeloos verloren waren, deed God de Vader ertoe besluiten om ons een substituut te zenden, in wie een hogere wet werkzaam is dan de wet van de zonde en de dood. En deze hogere wet bevindt zich alleen in zijn Zoon, Jezus Christus. Niemand in de geschiedenis van de mensheid heeft ooit durven zeggen: ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Dood mij en in 3 dagen ben ik terug. En het bewijs heeft Jezus ook geleverd. Want Hij is opgestaan. Zijn graf is leeg. Het stempel van een onvergankelijk leven heeft God op geen ander mens geplaatst dan op de mens Jezus Christus. Daarom is alleen Hij in staat om de wet van de zonde en de dood die in ons regeert te overwinnen. En precies zoals wij de kracht van de zwaartekracht overwinnen door in een vliegtuig te stappen dat van een hogere wet gebruik maakt, namelijk de wet van de elevatie, zo ontsnappen wij aan de wet van de zonde en de dood. En wel op het moment dat wij onszelf overgeven aan Jezus, in wie een hogere wet werkzaam is, namelijk de wet van de geest des levens. En deze wet is alleen in Hem.
Zolang wij in het vliegtuig zitten, kan de neerhalende kracht van de zwarte kracht ons niet bedreigen. Evenzo is dit het geval wanneer wij onszelf overgeven aan Jezus Christus. Dan kan de kracht van de wet van de zonde en de dood ons niet in de dood houden. De Heilige Geest zegt het zo. Want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Romeinen hoofdstuk 8 vers 2. En hiermee vertelt de Heilige Geest aan u en aan mij dat de enige manier die er bestaat om aan de eeuwige dood te ontsnappen en om het eeuwige leven te beërven, niet onze religieuze inspanningen zijn, maar onze totale overgave aan Jezus Christus, in wie de hogere wet van de geest des levens aanwezig is. Alleen zo kunnen wij de wet van de zonde en de dood overwinnen. Hij is de smalle weg die ten eeuwige leven leidt. Mogen de Heer ons hart bewegen en onze geestelijke ogen openen, om zo onze dagen te tellen, opdat wij een wijs hart bekomen om de keuze tot een totale overgave aan zijn Zoon te maken. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o koning, wil ik voor uw aangezicht komen met wij als gelovigen. Inclusief mezelf erbij, o vader. Heere, ik vraag u op de eerste plaats deze avond, o vader, Heere, om ons te vergeven van al onze zonden. Heere, het zij bewust of onbewust, o vader. Heere, we weten, o vader, Heere, dat, o vader, Heere, uw woord moet uitkomen. We weten, Heere, dat u ons beloofd heeft in uw woord, o vader. Heere, dat we in de laatste dagen, o vader, Heere, we, o vader, Heere, de gruwel zullen zien. De veranderingen, o vader, Heere, zal ons niet onbekend blijven, o vader. We zullen de transformatie van deze aarde, we zullen we zien, o vader, Heere. Er zullen hier en daar, o koning Jezus Christus, o vader, valse onderwijs gegeven worden. Er zullen hier en daar verwarring gebracht worden in uw woord, o vader. Heere, en we weten het, o vader. Heere, maar ondanks we het weten, o vader, Heere, wil ik u vragen, o vader, om ons genadig te zijn, o vader. Om ons, o vader, Heere Jezus Christus, in deze moeilijke tijden, jaren waarin we ons bevinden, o vader, vraag ik u, Heere, dat waar wij als gelovigen, o vader, Heere, het zij, o vader, vanuit, o koning Jezus Christus, het Erkas gemeenschap, het zij vanuit het EBG gemeenschap, het zij vanuit het volle evangelie gemeenschap, het zij vanuit de Wesleyanse gemeenschap, het zij vanuit alle rangen, o vader, die de naam van Jezus beleiden, zuiver beleiden en noemen en gelovigen, o vader. Geloven, o vader, waar wij, o vader, Heere, o vader, uw kleed hebben bevlekt, o vader, vraag ik als lichaam van u, o koning Jezus Christus, om ons te herstellen, om ons te herstellen. Herstellen, o vader. Herstel het lichaam van u, Heere. En het lichaam van u is wij als gelovigen. Herstel ons, o vader. Heere, te veel is binnengekropen, o koning Jezus, in het lichaam van u, o vader. Te veel verwarringen, o vader. Te veel open deuren, o vader, die gesloten moesten zijn, o vader. Te veel deuren zijn open gegaan, o vader. En de vijand die van alle kanten, o koning Jezus Christus, binnengedrongen, o koning, in het geloof, o vader. Heere, van alle kanten, Heere, is de vijand naar binnen gekropen, o vader. Heere, het lichaam van u is vuil geworden, o vader. Het lichaam van u heeft te veel vlekken, o vader. Heere, maar we smeken uw genade. En we bidden voor herstel. Dat u het lichaam van u mag herstellen. Heere, haal weg alle trots, o vader. Haal weg alle eigen wijsheid, o vader. Haalt u weg, o vader, Heere. Elke strijd, o vader. Maar in het bijzonder, Heere, bid ik dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van de mammongeest die binnengedrongen is, o vader. Heere, deze geest heers, o vader. We bidden dat u overneemt, o vader. En dat u ons, dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van deze mammongeest, o vader. Dat het lichaam van u weer nieuw zal worden, want verscheurend zal het lichaam van u niet kunnen opereren. Heere, we hebben uw heiligheid nodig. We hebben de zuiverheid nodig. Heere, om het licht te mogen en en kunnen zijn in de duisternis. Heere, Suriname is donker geworden, o Vader. Maar u kunt alleen verandering brengen als wij als lichaam hersteld zijn geworden, o Vader. Daarom vraag ik u, Heere, om het lichaam eerst te herstellen, o Vader. Zodat wij, o Vader, Heere, met uw licht, met zuiverheid, o Vader, kunnen opereren naar buiten. Herstel ons, Heer. Herstel ons, Heer. Herstelt u ons, Heer, als gelovigen, o Vader. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. En welkom bij het programma Een Goed Begin. Ik ben Wigel Hasselbank van de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministry. Deze ochtend is het wederom voor mij een groot genoegen om bij u te mogen zijn in de huiskamer. Deze ochtend wil ik dan ook verder gaan op het onderwerp, het plan van God voor ons mensen. Het is heel belangrijk voor ons als mensen, geliefde luisteraars, broeders en zusters, dat wij gaan beseffen en weten wat het plan van God is met ons leven. En wanneer wij dat gaan beseffen, dan gaan wij dan ook alles doen om het plan voor ons leven te begrijpen. Opdat wij precies in dat plan zullen wandelen. En het is belangrijk dat u weet, geliefde luisteraar, dat de Allerhoogste God een heel belangrijk plan heeft voor ons allemaal. En dit plan heeft u vanaf het begin, waar hij de aarde, de hemel en de aarde geschapen heeft en alles gepland en geplaatst heeft, was dat plan al heel zichtbaar. En het plan die God met ons heeft, hebt u al in enkele teksten meegemaakt, is belangrijk dat wij als mensen gaan beseffen dat Gods grootste plan en verlangen met ons mensen is om relatie met ons te hebben. Om in zijn tegenwoordigheid te mogen zijn. Hem te mogen aanbidden. Hem te mogen dienen. Verheerlijken, verhogen met ons handel, ons wandel, ons gedrag. Ons doen en laten. Met ons heel wezen dat we hem zullen dienen met alles wat in ons is. Trouwens, hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om dat te doen. Omdat hij ons heeft gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dat ons in staat stelt om hem waarachtig te kunnen aanbidden, te dienen. Maar in dat plan van God voor ons mensen is door ons te doen heel wat fout en misgegaan. En in de dingen die ik met u ga bespreken de komende tijd, zult u merken wat een fout is gegaan. En wat eigenlijk het zo bijzondere plan is dat God met uw leven heeft. Ik zei al, hij wil dat wij in gemeenschap bij hem moeten zijn. In zijn tegenwoordigheid moeten zijn. In Genesis hoofdstuk 2 vers 15 tot 17 waar ik ben gestopt de vorige keer. Is heel duidelijk geweest dat de Heere de mens heeft geschapen, gecreëerd. Zijn levensadem in de mens heeft geblazen. En hij heeft toen de mens in het Hof van Eden gezet. In het paradijs. En heeft hem een gebod of een verbod opgelegd. Genesis 1, pardon, 2, vers 17 tot en met vers 17. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de Hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in het hof mogen gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Geliefde luisteraar, broeders en zusters, de Heere, de Allerhoogste God, zet de mens in het paradijs om die te bewerken en te bewaren. En hij maakt de mens naar zijn beeld en gelijkenis. En hij doet dit opdat de mens de mogelijkheid zou kunnen hebben om het paradijs te bewerken en te bewaren. En in het paradijs dat door God zelf gecreëerd is te kunnen bewerken en hem vanuit dat paradijs te mogen dienen. Dat is wat God wilde. God wilde in gemeenschap met ons mensen zijn. En daarom heeft hij de mens geschapen met de mogelijkheid om dat te kunnen. Ik zei eerder, geliefde luisteraars, broeders en zusters, dat de mens de man alleen was. En God zal daarin een verandering brengen. Want het was niet goed dat die man alleen was. Die man had een hulp nodig. De man had iemand nodig, want al het andere had een partner. Maar hij alleen was er. En in Genesis 2 vers 18 staat het volgende geschreven. En de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Dus de Heere vond het niet goed dat de man alleen was. En hij heeft dan een hulp gemaakt die bij die man past. Precies bij die man past. Ik denk dat velen van u weten hoe God dat gedaan heeft. In Genesis hoofdstuk 2 vers 21 tot 25 is het duidelijk geschreven. God liet hem heel diep in slapen en hij heeft toen Eva gecreëerd. Je kunt het nalezen, geliefde luisteraars, hoe Eva is ontstaan. Nadat God het paradijs maakte, de mens erin plaatste als eerste, daarna zijn vrouw creëerde, ging alles goed. Ze waren beide in het paradijs. Ze deden wat God zegt. Ze leefden in gemeenschap met God. Ze waren in de tegenwoordigheid van de Heer. Ze eerden en aanbidden hem door hun leven. En alles ging goed. Alles ging goed, geliefde luisteraars. Totdat de duivel in de vorm van een slang in beeld kwam. Totdat hij kwam. En de mensen de eerste zonde zal doen begaan. Alles ging goed. Alles was mooi en prachtig. En zoals ik het al zei, alles ging goed totdat de duivel in beeld kwam. De listigste onder al de dieren. En die het zover gaat krijgen om de mens te laten vallen in zonde, om daardoor het plan dat God heeft met de mensen te verijdelen en daarin verwarring en vernietiging in te brengen. Kortom, het plan van God zal hij nooit echt kunnen vernietigen. Hij zou alleen maar roet in het eten kunnen gooien, maar het plan van God zal hij nooit kunnen stoppen. Dat is onmogelijk. Ik zei het al, geliefde luisteraars, alles ging goed in het paradijs totdat de slang in beeld kwam. En hij gaat op een zeer listige wijze Eva verleiden tot zonde. Ik wil met u lezen in Genesis hoofdstuk 3 vanaf vers 1 tot en met vers 7. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van de geboomte in het hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten. Nog die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geen zin sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man die bij haar was en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en zij bemerkten dat zij naakt waren. Zij hechten vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. Geliefde luisteraars, het is heel duidelijk hoe het is toegegaan in het paradijs. Hoe de duivel in de vorm van een slang op zeer listige wijze Eva verleid heeft om te eten van de verboden vrucht, waarvan een duidelijke verbod was opgelegd door God. En weet u, hij heeft Eva met twee dingen gepakt. Eerst heeft hij lust gebracht. Ze keek naar het ding en er kwam lust in haar op. En toen lust in haar is opgekomen, toen kwam er begeerte in haar op om van die vrucht te eten. En het moment dat geschiedde, geliefde luisteraars, beseft u, zonde kwam toen de wereld in. En toen kwam er een hele verandering in het plan van God. Door list heeft hij de mens doen zondigen. Hij bracht begeerte in het hart van de vrouw, die uiteindelijk van de vrucht at en haar man gaf om te eten. Het staat allemaal geschreven in hoofdstuk 3 van Genesis. Wat gebeurt er daarna? Laten wij even lezen wat er gaat gebeuren in Genesis hoofdstuk 3, vers 9 tot 13. Genesis hoofdstuk 3, vers 9 tot 13. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, toen ik uw geluid in het hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En de Heere zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Heb gij van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Geliefde luisteraars, daar komt het. Het moment God hem vroeg, waar zijt gij? Heeft hij een bepaald antwoord gegeven. En God wist het direct. Trouw, voordat hij het antwoord had gegeven, wist God dat ze van die verboden vrucht hadden gegeten. En dat daardoor de zonde zijn intrede in de wereld heeft gedaan. Geliefde luisteraars, zonde heeft altijd consequenties, broeders en zusters. De zonde die Adam en Eva hebben gepleegd in paradijs, heeft de relatie en gemeenschap met God zodanig verstoord en vernietigd, waardoor de mens niet meer in de tegenwoordigheid van God kon blijven. Op dat moment werd alles bezoedeld door deze ene zonde die gepleegd werd in het paradijs. Een zonde die gevolg zou hebben voor alle mensen, heel de wereld. Ik zei het al, geliefde luisteraars. Die zonde heeft de relatie en gemeenschap met God zo verstoord en vernietigd, waardoor de mens niet meer in de tegenwoordigheid van God kon blijven. Het kon niet, het was onmogelijk, omdat God te heilig is. Hij is zo heilig, hij is zo almachtig, hij is zo rein. En zonde maakt vies, het maakt vuil, het bezoedelt, het bevlekt. En dat kan God niet meer dulden. Hij kon de zonde niet dulden. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, toen God de mens schiep, toen hij in gesprek was met zijn zoon en de Heilige Geest, zei hij, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis, opdat zij konden heersen over alles wat hij gemaakt heeft en dat ze in zijn tegenwoordigheid konden zijn. Nou, simpelweg omdat zij naar zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen. Wat is er op een gegeven moment gebeurd, geliefde luisteraars, broeders en zusters? Toen de mens van de vrucht aten, hebben zij een ander beeld en gelijkenis gekregen. Het beeld en gelijkenis dat zij kregen was dat van de Satan. Nou, ondanks God zoveel van de mensen hield, moest hij vanwege die zonde ze uit het paradijs zetten. De mens moet weg uit zijn tegenwoordigheid, want vanwege deze ene zonde is de dood binnengetreden. Vanaf dat moment deed alle ellende, pijn, verdriet ziekte en alles dat zou gebeuren in deze wereld. Vanaf dat moment deed al dit alles zijn intreden. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, dat was het dan voor deze ochtend. Zo de Heer dat wil en mij de genade schenkt, ben ik er weer morgenochtend. Een fijne dag verder. Goedemorgen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, naf you.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected Alassé, enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Telesuur keeping us in touch.
5: Come on, everybody, open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on, everybody, all over the room, open your mouth and worship him. Lift your hands and bless him in this place.

Happy beautiful morning, geliefde. Rhapsody time, reality time. Vandaag is onze thema het karakter van de waarheid. En onze thema tekst is gehaald uit Efeze 4 vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar. U hebt misschien geobserveerd dat mensen die niet de waarheid vertellen, vaak degene zijn die het meest wanhopig zijn om geloofd te worden. Zij raken beledigd wanneer anderen hen niet geloven. Maar toch weten zij dat zij niet de waarheid vertellen. Leugenaars willen altijd geloofd worden omdat zij afhankelijk zijn van misleiding om hun doel te bereiken. Maar wanneer u de waarheid vertelt, maakt het niet uit wie u gelooft of niet. Dat is omdat de waarheid op zich staat, op zichzelf staat. Als de andere persoon weigert om te geloven, is hij degene die verlies leidt, omdat hij waarschijnlijk verkeerde beslissingen zal nemen, gebaseerd op onwaarheid. Maar u hebt uw deel gedaan door hen de waarheid te vertellen. Waarheen is een gave? Waarheid is een gave. Wanneer u het spreekt, deelt u iets van waarde met de andere persoon. Als zij het ontvangen, zegent het hen. Als zij het verwerpen, dan verliezen zij. De waarheid verandert niet en het heeft geen verdediging nodig. Het heeft kracht in zichzelf. Dat is waarom degenen die in waarheid wandelen, in vrede zijn. Zij streven er niet naar om geloofd te worden. Zij leven eenvoudig door de waarheid. Maar degenen die liegen, worstelen, huilen, smeken en staan erop om vertrouwd te worden, omdat hun vertrouwen afhankelijk is van anderen die hun onwaarheid geloven. Kies daarom altijd waarheid. Leef in waarheid. Spreek en wandel in waarheid. Het bevrijdt en versterkt uw geest, terwijl misleiding corrumpeert en tot slavernij maakt, zoals de schriften zegt. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8 vers 32. Prijs God. Halleluja. Geliefde, we zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. Lieve Vader, dank u dat u mij tot een kind van waarheid hebt gemaakt. Ik wandel in oprechtheid, integriteit en rechtschapenheid van hart. Uw waarheid vult mijn geest en bestuurt mijn woorden en handelingen. Ik weiger om toe te geven aan misleiding of huichelarij. Ik spreek de waarheid in de liefde en leef elke dag door het licht van uw woord. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vanmorgen met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody van vandaag opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons de thema van de dag opsturen. En dat is het karakter van de waarheid. Dit stuurt u naar het nummer 864-6446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afzende van Christenbasis Suriname. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yavarichecha Adonai Vishim Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 27 mei 2026. Wie is als gij onder de goden, Heere? Wie is als gij? Heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen. Wie is als gij onder de goden, Heere? Wie is als gij? Heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen. Exodus 15, vers 11. Het leerwoord. Als zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte, voor ons nochtans is er maar één.

0: aarde. En werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte. Voor ons, nochtans, is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En één Heere Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door Hem. 1 Korinthe 8, vers 5 en 6. Het gezang. Wie is aan u gelijk onder de goden, Heer? Wie is aan u gelijk, heerlijk in heiligheid, machtig in daden, roemrijk in wonderen? Wie is aan u gelijk? Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Kids. Ik ben broeder Valentino. Ik hoop dat het goed gaat met jullie allemaal. Ik ben heel erg blij dat ik vandaag wederom de vertelling mag doen. Waarover hebben wij het in de afgelopen vertellingen gehad, Happy Kids? Weten jullie het nog? Ja, inderdaad. Over David en Goliath. En hoe David de grote sterke reus heeft verslagen, omdat hij op de Heere God vertrouwde. Zo zien we hij, Happy Kids, dat we met de Heere God meer dan overwinnaar zijn en dat we voor niets bang hoeven te zijn. De vertelling van vandaag, Happy Kids, gaat ook over David. Ja, het gaat over God wil David gebruiken. Ook heel erg spannend toch, Happy Kids? Maar voordat we naar de vertelling gaan, wil ik de Bijbeltekst, welke ik jullie heb aangeleerd, vandaag met jullie herhalen. Gaan we dat samen doen, Happy Kids? Zijn jullie allemaal ready? Ja? Mooi zo, let's go! De Bijbeltekst, die is gehaald uit Jesaja 41, vers 10. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Mooi zo, goed gedaan. En dan gaan we bidden, Happy Kids. Laten wij allemaal een eerbiedige houding aannemen. Trouw God en Vader, ik dank u ook vandaag, Heere God en Vader, voor de Happy Kids die meeluisteren. En ook voor alle kinderen in de wereld, trouw God en Vader. Ik dank u, Heere God, dat u van ons houdt. En dat u met ons bent, Heere God en Vader. En dat wij voor niets bang hoeven te zijn, omdat u met ons bent. Ik draag alle kinderen op aan u en ik leg ze in uw machtige handen. Wees u met hun, staat u hun bij en beschermt u ons allemaal. Zo bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. Mooi zo. Voordat we naar de vertelling gaan, Happy Kids, wil ik nog een liedje met jullie zingen. Het liedje van gisteren. Het liedje heet Je hoeft niet bang te zijn. Kennen jullie dat liedje nog? Ja? Mooi zo. Gaan we hem samen zingen? Yes! Let's go!

Mooi zo, heel mooi gezongen, Happy Kids. Ja, heel mooi liedje, hè? We gaan nu naar de vertelling. God wil David gebruiken. Eerst zal ik jullie vertellen, Happy Kids, over Samuel. Wie was Samuel? Samuel, die was een priester. Maar wie is een priester? Een priester spreekt Gods zegen uit over het volk en brengt offers aan God namens de mensen. Samuel groeide als kleine jongen op in een tempel bij de priester Eli. Later is Samuel zelf ook priester geworden, net als Eli. Samuel werd een grote man. Een volwassen man, zeggen de grote mensen. Hij werd priester in de plaats van Eli. Van kleins af aan was God al met hem bezig geweest om hem klaar te maken voor dit werk dat de Heere God hem had gegeven. Kennen jullie koning Saul nog, Happy Kids? Ja, van de vorige vertelling. Koning Saul, zijn leger, die was toch in oorlog met de Filistijnen? Ja. Koning Saul, die was ongehoorzaam geweest tegenover God. En omdat koning Saul ongehoorzaam is geweest tegenover God, wilde God hem vervangen. Dat betekent dat God een andere koning wilde. Hij wilde koning Saul niet meer als koning. Nee, ik wil een andere koning. Op een dag sprak de Heere God tot Samuel. God zei, ga naar vader Isai. Als je daar bent, dan zal ik je zeggen wie koning over het land Israël moet worden. Want die koning Saul, nee, ik wil hem niet als koning. Niet meer. Ik wil een andere koning. Samuel deed wat de Heere God hem gezegd had en ging op weg naar het plaatsje Bethlehem. Daar zag hij naar het huis van vader Isai. Hij keek naar links, hij keek naar rechts, hij keek naar alle huizen. En toen zag hij vader Isai. Ja, daar stond hij. Hij liep naar vader Isai en legde hem uit. Hoe gaat het met u? De Heere God heeft mij gestuurd om een van uw zonen tot koning te salven. Vader Isai had een heleboel zonen. Wie moest er dan toch zijn? Nou. Wat een grote mannen zijn dat. Vader Isai, die had 7 zonen. Samuel keek naar de eerste zoon. Zou hij het zijn, Happy Kids? Hij zag er groot en stevig uit. Hij zou wel een goede koning kunnen zijn. Groot en stevig. Wat denken jullie, Happy Kids? Zou hij het zijn? Nee. De Heere God zei, nee, Samuel, ik kijk er niet naar of mijn koning groot en sterk is. Ik kijk naar het hart. Samuel keek verder naar de tweede zoon, maar weer schudde hij zijn hoofd. Hij keek naar de derde. Ook niet, nee. Naar de vierde. Nee, ook niet. De vijfde.
Nee, ook niet. De zesde? Nee, ook niet. Nee, geen van allen. Zo. Wie wordt dan de koning? Hoe kan dat nu? Geen van deze jongens was het. Wie moest dan koning worden? Toen vroeg Samuel, vader Isai, zijn dit al uw zonen? Nee, zei vader Isai, ik heb er nog één. De jongste, die is er niet bij. Die is nog op het veld, bij de schapen. Hij let namelijk op de schapen. Toen liet Samuel de jongste zoon halen. Hij heette David. David was dus bij de schapen, Happy Kids. Hij moest op de schapen letten. Zo, Happy Kids. Ja, David was dus nog op het veld. Als jullie willen weten, Happy Kids, wat er verder is gebeurd, dan wil ik jullie hierbij uitnodigen om morgen weer te luisteren naar jullie eigen programma Happy Kids. We zijn nog niet klaar hoor, Happy Kids. Nee. Ik vind het liedje wat we vandaag hebben gezongen zo mooi dat ik hem weer met jullie wil zingen. Je hoeft niet bang te zijn. Gaan we dat liedje samen zingen, Happy Kids? Let's go!

Heel mooi gedaan, Happy Kids. Een heel mooi liedje, hè? Helemaal. Ik wil jullie dan uitnodigen om morgen weer te luisteren. En nodig jouw vriendjes en vriendinnetjes ook uit, Happy Kids. Ja, om mee te luisteren. Spreken we dat af, Happy Kids? Goed zo. Tot morgen dan, Happy Kids. Dag.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat ik niet naar niks doe.
2: Jij hebt niet dingen
1: aanbesteld, Rui. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.

0: Het is 7 uur.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonniestraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Luister U, elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
2: En
1: dan,
2: Je hebt niet dingen
1: aangesteld, Ruby. Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone chimboy thing. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
4: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
5: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
0: Allah you blessing young, Yum Dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum Dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. En welkom bij het programma Een Goed Begin. Ik ben Wigel Hasselbank van de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministry. Deze ochtend is het wederom voor mij een groot genoegen om bij u te mogen zijn in de huiskamer. Deze ochtend wil ik dan ook verder gaan op het onderwerp, het plan van God voor ons mensen. Het is heel belangrijk voor ons als mensen, geliefde luisteraars, broeders en zusters, dat wij gaan beseffen en weten wat het plan van God is met ons leven. En wanneer wij dat gaan beseffen, dan gaan wij dan ook alles doen om het plan voor ons leven te begrijpen. Opdat wij precies in dat plan zullen wandelen. En het is belangrijk dat u weet, geliefde luisteraar, dat de Allerhoogste God een heel belangrijk plan heeft voor ons allemaal. En dit plan heeft u vanaf het begin, waar hij de aarde, de hemel en de aarde geschapen heeft en alles gepland en geplaatst heeft, was dat plan al heel zichtbaar. En het plan die God met ons heeft, hebt u al in enkele teksten meegemaakt, is belangrijk dat wij als mensen gaan beseffen dat Gods grootste plan en verlangen met ons mensen is om relatie met ons te hebben. Om in zijn tegenwoordigheid te mogen zijn. Hem te mogen aanbidden. Hem te mogen dienen. Verheerlijken, verhogen met ons handel, ons wandel, ons gedrag, ons doen en laten. Met ons heel wezen dat we hem zullen dienen met alles wat in ons is. Trouwens, hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om dat te doen. Omdat hij ons heeft gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dat ons in staat stelt om hem waarachtig te kunnen aanbidden, te dienen. Maar in dat plan van God voor ons mensen is door ons te doen heel wat fout en misgegaan. En in de dingen die ik met u ga bespreken de komende tijd, zult u merken wat een fout is gegaan. En wat eigenlijk het zo bijzondere plan is dat God met u leven heeft. Ik zei al, hij wil dat wij in gemeenschap bij hem moeten zijn. In zijn tegenwoordigheid moeten zijn. In Genesis hoofdstuk 2 vers 15 tot 17 waar ik ben gestopt de vorige keer. Is heel duidelijk geweest dat de Heere de mens heeft geschapen, gecreëerd. Zijn levensadem in de mens heeft geblazen. En hij heeft toen de mens in het Hof van Eden gezet. In het paradijs. En heeft hem een gebod of een verbod opgelegd. Genesis 1, pardon, 2, vers 17 tot en met vers 17. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de Hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in het hof mogen gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Geliefde luisteraar, broeders en zusters, de Heere, de Allerhoogste God, zet de mens in het paradijs om die te bewerken en te bewaren. En hij maakt de mens naar zijn beeld en gelijkenis. En hij doet dit opdat de mens de mogelijkheid zou kunnen hebben om het paradijs te bewerken en te bewaren. En in het paradijs dat door God zelf gecreëerd is te kunnen bewerken en hem vanuit dat paradijs te mogen dienen. Dat is wat God wilde. God wilde in gemeenschap met ons mensen zijn. En daarom heeft hij de mens geschapen met de mogelijkheid om dat te kunnen. Ik zei eerder, geliefde luisteraars, broeders en zusters, dat de mens de man alleen was. En God zal daarin een verandering brengen. Want het was niet goed dat die man alleen was. Die man had een hulp nodig. De man had iemand nodig, want al het andere had een partner. Maar hij alleen was er. En in Genesis 2 vers 18 staat het volgende geschreven. En de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Dus de Heere vond het niet goed dat de man alleen was. En hij heeft dan een hulp gemaakt die bij die man past. Precies bij die man past. Ik denk dat velen van u weten hoe God dat gedaan heeft. In Genesis hoofdstuk 2 vers 21 tot 25 is het duidelijk geschreven. God liet hem heel diep in slapen en hij heeft toen Eva gecreëerd. Je kunt het nalezen, geliefde luisteraars, hoe Eva is ontstaan. Nadat God het paradijs maakte, de mens erin plaatste als eerste, daarna zijn vrouw creëerde, ging alles goed. Ze waren beide in het paradijs. Ze deden wat God zegt. Ze leefden in gemeenschap met God. Ze waren in de tegenwoordigheid van de Heer. Ze eerden en aanbidden hem door hun leven. En alles ging goed. Alles ging goed, geliefde luisteraars. Totdat de duivel in de vorm van een slang in beeld kwam. Totdat hij kwam. En de mensen de eerste zonde zal doen begaan. Alles ging goed. Alles was mooi en prachtig. En zoals ik het al zei, alles ging goed totdat de duivel in beeld kwam. De listigste onder al de dieren. En die het zover gaat krijgen om de mens te laten vallen in zonde, om daardoor het plan dat God heeft met de mensen te verijdelen en daarin verwarring en vernietiging in te brengen. Kortom, het plan van God zal hij nooit echt kunnen vernietigen. Hij zou alleen maar roet in het eten kunnen gooien, maar het plan van God zal hij nooit kunnen stoppen. Dat is onmogelijk. Ik zei het al, geliefde luisteraars, alles ging goed in het paradijs totdat de slang in beeld kwam. En hij gaat op een zeer listige wijze Eva verleiden tot zonde. Ik wil met u lezen in Genesis hoofdstuk 3 vanaf vers 1 tot en met vers 7. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van de geboomte in het hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten. Nog die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geen zin sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man die bij haar was en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en zij bemerkten dat zij naakt waren. Zij hechten vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. Geliefde luisteraars, het is heel duidelijk hoe het is toegegaan in het paradijs. Hoe de duivel, de vorm van een slang, op zeer listige wijze Eva verleid heeft om te eten van de verboden vrucht, waarvan een duidelijke verbod was opgelegd door God. En weet u, hij heeft Eva met twee dingen gepakt. Eerst heeft hij lust gebracht. Ze keek naar het ding en er kwam lust in haar op. En toen lust in haar is opgekomen, toen kwam er begeerte in haar op om van die vrucht te eten. En het moment dat geschiedde, geliefde luisteraars, beseft u, zonde kwam toen de wereld in. En toen kwam er een hele verandering in het plan van God. Door list heeft hij de mens doen zondigen. Hij bracht begeerte in het hart van de vrouw, die uiteindelijk van de vrucht at en haar man gaf om te eten. Het staat allemaal geschreven in hoofdstuk 3 van Genesis. Wat gebeurt er daarna? Laten wij even lezen wat er gaat gebeuren in Genesis hoofdstuk 3, vers 9 tot 13. Genesis hoofdstuk 3, vers 9 tot 13. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, toen ik uw geluid in het hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En de Heere zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Heb gij van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Geliefde luisteraars, daar komt het. Het moment God hem vroeg, waar zijt gij? Heeft hij een bepaald antwoord gegeven. En God wist het direct. Voordat hij het antwoord had gegeven, wist God dat ze van die verboden vrucht hadden gegeten. En dat daardoor de zonde zijn intrede in de wereld heeft gedaan. Geliefde luisteraars, zonde heeft altijd consequenties, broeders en zusters. De zonde die Adam en Eva hebben gepleegd in paradijs, heeft de relatie en gemeenschap met God zodanig verstoord en vernietigd, waardoor de mens niet meer in de tegenwoordigheid van God kon blijven. Op dat moment werd alles bezoedeld door deze ene zonde die gepleegd werd in het paradijs. Een zonde die gevolg zou hebben voor alle mensen op heel de wereld. Ik zei het al, geliefde luisteraars. Die zonde heeft de relatie en gemeenschap met God zo verstoord en vernietigd, waardoor de mens niet meer in de tegenwoordigheid van God kon blijven. Het kon niet, het was onmogelijk, omdat God te heilig is. Hij is zo heilig, hij is zo almachtig, hij is zo rein. En zonde maakt vies, het maakt vuil, het bezoedelt, het bevlekt. En dat kan God niet meer dulden. Hij kon de zonde niet dulden. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, toen God de mens schiep, toen hij in gesprek was met zijn zoon en de Heilige Geest, zei hij, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis, opdat zij konden heersen over alles wat hij gemaakt heeft en dat ze in zijn tegenwoordigheid konden zijn. Nou, simpelweg omdat zij naar zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen. Wat is er op een gegeven moment gebeurd, geliefde luisteraars, broeders en zusters? Toen de mens van de vrucht aten, hebben zij een ander beeld en gelijkenis gekregen. Het beeld en gelijkenis dat zij kregen was dat van de Satan. Nou, ondanks God zoveel van de mensen hield, moest hij vanwege die zonde ze uit het paradijs zetten. De mens moest weg uit zijn tegenwoordigheid, want vanwege deze ene zonde is de dood binnengetreden. Vanaf dat moment deed alle ellende, pijn, verdriet ziekte en alles dat zou gebeuren in deze wereld, vanaf dat moment deed al dit alles zijn intreden. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, dat was het dan voor deze ochtend. Zo de Heer dat wil en mij de genade schenkt, ben ik er weer morgenochtend. Een fijne dag verder. Goedemorgen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Wij zijn
1: Faith Harmony.
2: Wij luisteren ook naar
1: Radio Shalom, de Inspiration FM.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun Bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Gelieven, God zegen en goedemorgen. Opnieuw mogen we op deze woensdagmorgen zijn in het programma De Hernutte van de Evangelische Broergemeente. Fijn dat u meeluistert. Maakt niet uit waar u bent, op de plek waar u bent, dat u meeluistert in dit programma. Ik hoop dat u vandaag ook bemoedigd wordt vanuit hetgeen we met elkaar willen delen. Ik groet u van harte en ik bid dat het u wel gaat, u en uw dierbaren, dat het u wel gaat. En dat u ook vandaag zich mag openstellen en bewust mag blijven dat de Allerhoogste Heer aan uw zijde staat. Ik lees voor u de dagteksten van vandaag, woensdag 27 mei. Het dagwoord is gehaald uit Exodus 15, vers 11. Wie is als gij onder de goden, Heere? Wie is als gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? Wie is als gij onder de goden, Heere? Wie is als gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? Exodus 15, vers 11. En het leerwoord is gehaald uit 1 Korintiërs 8, vers 5 en 6. Al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte, voor ons nochtans is er maar één God, de Vader uit wie alle dingen zijn, en tot wie wij zijn,

en één Heere Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. En het lied dat erbij hoort, uit opwekking 210.

Tot zover de dagteksten van vandaag. Geliefden, ik lees een gedeelte uit Exodus hoofdstuk 15, naar aanleiding van de dagtekst van vandaag. De titel van dit gedeelte, Exodus hoofdstuk 15, vers 1 tot 21, is het lied van Mozes aan de Schelfzee. Ik lees daaruit enkele versen. Toen zong Mozes met de Israëlieten de Heere dit lied en ze zeiden: ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mijn tot heil geweest. Hij is mijn God. Hem verheerlijk is ik. De God mijns vaders, hem prijs ik. De Heere is een krijgsheld. De Heere is zijn naam. De wagens van Farao en zijn legermacht wierp hij in de zee. De keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld. Watervloeden overdekten hen. In de diepte zonken zij als een steen. Uw rechterhand, Heere, heerlijk door kracht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijand. In uw grote majesteit vernietigde gij wie tegen u opstonden. Gij liet uw toorngloed los. Het verteerde hen als stoppels. Door de adem van uw neus werden zij verpletterd. Werden de wateren opgestuwd. Als een dam stonden de stormen. De watervloeden stalden in het hart der zee. En dan vers 11. Wie is als gij onder de goden, Heere? Wie is als gij heerlijk in heiligheid? Vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? Gij strekte uw rechterhand uit, de aarde verzwolg hen. Tot zover dit gedeelte.

Geliefde, vandaag wil ik u ook aanmoedigen om de Heere te loven en te prijzen. Weet u, het is belangrijk om te wandelen in die gaven die Gods Geest ons heeft gegeven. En terwijl we wandelen in die gaven, is het belangrijk dat we in die intimiteit met de Allerhoogste God zijn. Want als we gaan wandelen in die gaven zonder een relatie met God, dan leiden we onszelf naar de verdoemenis. Omdat we niet losgekoppeld, we kunnen onszelf niet loskoppelen van God als we praten over het wandelen in de gaven die de Geest ons geeft. Want het is niet van ons. We hebben al gelezen dat het Gods Geest is die het geeft aan wie Hij wil. Zo, wat van ons maakt dat wij deze of gene gaven hebben? Nee, het is Gods Geest die ziet en kijkt en het geeft. En om te blijven in de intimiteit met de Allerhoogste God is onder andere dat we kunnen zingen. Mozes zingt hier een lied aan de Schelzee. Als u dat verhaal nog kunt herinneren, dan heeft Mozes gevraagd om aan de farao dat hij met het volk verder op mag gaan om de God van hun voorvaderen te prijzen. En uiteindelijk, na over en weer vragen, na steeds in contact met God zijn, heeft Mozes toestemming om te gaan. Maar die farao die is daar niet helemaal tevreden mee. En God zet hem ook op om achter hen te gaan. En dan staan ze aan de Schelfzee. Dus voor je sta je voor die zee. En achter je hoor je de paarden en de ruiters achter je aankomen. Die erop uit zijn om te moorden. En dan doet God een groot wonder. Hij gebruikt Mozes en zijn staf en zijn hand om uiteindelijk een baan te maken in die zee. En daar gaan ze doorheen. En ze komen aan de overzijde, iedereen veilig. En uiteindelijk worden de ruiters, alles van die farao en die farao worden allemaal bedolven onder het water en allemaal gaan dood. Maar het volk met Mozes, die is veilig aan de overkant. En wanneer ze dus aan de overkant zijn, dan loven ze en prijzen de Almachtige God. En ik wil u vandaag bemoedigen. Wacht u niet op een moment van overwinning om de Heere te zingen, om te zingen van zijn grootheid. U hoeft niet te wachten op een situatie van dit is drama en God heeft me geholpen. En dit is de situatie en Gods hand heb ik gezien en daarom ga ik zingen. Nee. Zeg Gods woord niet. Wie mij lof offert, baant mij de weg dat ik hem mijn heil doe zien. Zo hoeven niet te wachten op een wonder om te zingen. Maar we mogen juist vanuit die relatie die we met deze God van Abraham, Isaac en Jacob hebben. Die God die door zijn zoon God zijn geest geeft. Juist daarom mogen we hem loven en prijzen. Zo wil ik u vandaag bemoedigen. Neemt u bewustheid om te zingen tot deze levende God. En u hoeft niet een speciaal moment te gaan kiezen. Ook wanneer u vaat was, kunt u een loflied voor de Heer zingen. Ook wanneer u op het toilet zit, kunt u een loflied voor de Heer zingen. Zo neemt u de tijd, bewust, om meer dan we gedaan hebben de afgelopen dagen, te zingen voor de Allerhoogste. En als we kunnen zingen, bezingen wat in ons hart is, God hoort ons echt ook. Maar laten we hem loven voor wie hij is, voor wat hij doet, voor wat hij nog wil doen. En laat ons hart openstellen dat in die relatie die hij met ons is, hij ons kan overtuigen wat wel moet en wat niet moet. En dat we daardoor durven te wandelen in die gehoorzaamheid aan hem. Ik wens u een mooie dag toe, waarbij u mag zingen uit uw hart. En dank u niet bij mij nogmaals signeren, mijn steno dit zo mooi. Zingt u uit het hart. Want ook al zingt u heel mooi en zingt u als een nachtegaal, uiteindelijk raakt God niet onder de indruk
van het mooie zingen of van het nachtegaal zingen. Hij raakt onder de indruk van wat in ons hart is. Zo gaat uw gang en zing voor de Heere. Zing de Heere, want Hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee. Zing voor de Heere.

Gelieven, ik wens u een mooie voortzetting van deze dag. Als u naar het werk moet, wees u voorzichtig op straat. Bid u voordat u uit huis gaat. Zalft u de auto als u dat nodig vindt, als wat geest u dat geeft. Maar wees u voorzichtig op de weg. Komt u goed aan en een mooie werkdag voor u. Bless it and boom. Mijn naam is Sandra Panka Bijlhout, voorganger in de Evangelische Broedergemeente. Op dit moment te werk gesteld in gemeente Helena Christina. Ik wens u een mooie morgen. God zegen en goedemorgen.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: is 9 uur.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro de na a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zelf gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah, yeah.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Hallelujah.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 10 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: programa libi angagadu and then tensa ikoya na apostle naifa ochai den boskopu mike gadu blessiwi and pikita wang take libi angagadu eko ala satan neti halftin and ala di de wo komante alof de herhaling na radio shalom 94.5
1: Love you one way, Baron Odina, name for Jesus. Mina Apostle Naifa Salim, me Baron Odina, you in a name for Jesus. Mideafu for Soraka Proclama DC, and the one more Proclama. Meku Begi Masra, we taki grant angin in a name for Jesus. We poti a Proclama DC na in your anu, and we taki grant angin mitata for you say, make a blessing to the Proclama, we taki grant angin. In Jesus' name, Amen. Lebo ame take you na ini Matthew's 19 verse 16. Matthew's 19 verse 16. Ataki so one look one man kung en atai one young man kung atai Jesus taki. Meester, bu meester sami mu do fu fen libi fu tego e wak leifa. Ya. En masa is het dat ik kolukusai actie na boom, suma na boom, gado wan boom. Maar if you want alibi for tego, dan onderhoud de kobot voor gado. Atak so to one. Jezus ta en taki, inomu kiri, ja? Kom luku ya inomu kiri, inom broko tro, teke wodo kwalo tro e broko ano boom. In om brokotro, in om fufuru, in om gifaso kotaikenes na sma. Ja, in om gifaso kotaikenes. Lespeki u pa yumma en lobby u naaste, lek u srefi. A jongma takwe alades andis mi dukaba, saman keer mi eten. Jezus looking en Jezus dan dak oké. Okay. Goseri na wa gudu boy, goser aladen gudu sayabi. Dai prati amoni gipoti man, ya, dai kongo nanga misa fenuan guru in hemel. Dia yong mayere dati, akiswan sari na ine ati, en agwe, a Jesus taigi den disciple pentake luku, futrutru me taigi yo, adem mwilek fuan guru man, ko in hemel, ya, en daarom met eigen baka, adem makkelijk voor een kamerip zijn na olof van nai, dat wan goede man kona in hemel. Nou, lobby wan, a jong man disi, kona Jezus in a actie wan actie. En sana mooi wan, a boy disi actie wan actie, in a actie a juiste persoon die ab te maken na fijn.

0: mo libi fai mo waka en fai kan fen e wak leifa Jesus nena e wak leifa lobi wan en a aksi wan moi aksi en ina taki kom tak disfosi fai fane beka sapta ka mans na wan reike yonge man bika ano kontak Abraham moni dape maar a krosis a wer kon dape I mo abi bumoni fu bayen dos a kleiden fan man e sortak amang abi amana wa money man and ama aksi Jesus taki sami mu du fu fen e wak leve wa moi aksi en a aksi a juiste persoon en da masra Jesus no ta yen tak wel luku erio mayo pa no brokotro no fufuru if I brokotro inom tro moro no fufu no dis no de dati En a young man takwe ala de sandwich mit napu buna in seke ba saman ker mi ete. Da Jesus tayen taki Jesus luke moi da taki goser ala den gudu sayabi. Goser den gudu sayabi da I prati amoni gi poti man da I kongo na nga mi isa fenu wan gudu na in hemel. En lobi wan, di a young man yera tor disi asan naken bika abi furu gudu and dan a young man disi dry gwe libi Jesus en Jesus taigi de man venta ki si ade maklek fu an kamel psa ina olof wan na ida wan gudu man ko in hima man lobi wan a fasfa boy disi tak na na Jesus Dan atakwe ala de sandi chakwa fes dape mi du den kabamit napu buna in se solesi lobi wan wile gelovige solesi ye tak na nga wan sma dan afas fai piki yo afas fai taki da bena u kan taki bena ino man tak notif Jesus na nge moro bika say de afas fai piki yo da ges taki asap ala sani at napu bun adey na gelov Troel lobi wan, ano sabi notifu a geloof, ma antwoord saigi, dan je denk taki na wan suma di bekerke ba, of solis on suma ipiki taki, ay, mi bekerke ba, sot kemente ego, isa de pi, ala soutu fasis ma, e potberi lobi wan, fo lasi a mois momenti disipi amanis komit na nga, a verlosser. En lobuang, mi denk tak a young boy dis bi abuang presi na temple tu, because fin rijkdom en so en so. So sons my abi posisi tu, because bu sa ile sa isa ben so. Ma dat ne meki yo an presi na in gado. So, Jesus know, wa aksi de jana mi know taki, Jesus be meinen taki, asma, mu go ser ala in gudu da ko an poti man, Das a fenu wan gudu in hemel. Sa Jesus be bedoel na nga pistor disi. One. Lobi wan. If wan sma okona gado fu kondin gado. Dan wan sani mu sabi yo abi fu libi walo sani. Walo sani desa yo abi fu libi. Pot na wan sei. If I be do na afko de rei. Yo abi fu libeng. If he be fufuri, abi fulibi, if he be kire, if he be do toferei of sun, if he be greedy for money, if ala sai be do yo abi fu pot de na wan sei fu kondin gado. That one taki yo afu bekeer. No be one. A tori fa a young boy disi. A fast fa tak na na Jesus da setik ba, da bunka ba, te be na ukanta ka na noti fa no du moro. Ma da Jesus go tesen luku, go fien ati luku, ofu aboy disi en ati dena gado, of en ati dena en rijkdom, abasi fen libi, aliger ma fen libi na en rijkdom. So sons ma ook tu na in we samenleving, en kruturu, minota kruturu na obyawan, de libis ma mex kruturu na nga, Nanga obia. Kruturu na levens gewoonte. maar dan is mijn mekskrutur naar een obia. En soms maar een krutur leven te boven alasani. En afkouderij libi de boven alasani. En huru libi de boven alasani. En kwai libi en kos libi en liger libi de boven alasani. A libi saai lei. En money libi en disi dati. Waardoor bepaalde sani sandi na libi voor een sma. Kan belemmer you, kan tap passie gi you voor fin eeuwig leven, voor fin Jezus lekker verlosser. Want in een libi a kruturu, a verkeerde kruturu. In een libi saai beleri before, saai be sabi before. Soms man oan kmopo in de valse leer, in de valse sani sarin bende, de wan hora sandati. No, no, if us ma dede lobby wan, yesi de potu wan frey ne, midir bakale ko wan engel, potu wan foto na Facebook, dat wan tak bena wu kan taki alasma, egwa heimel. Wan text de na Bible ataki, if we libi gigado, if we dede gigado, asana te play wan rol na din suma, iere tok, dus if mi dede na gado mi dede gi, ane bodul taki ofen ewa kleifo, in no be libi wan gado libi, in no dede wan gado dede, in no dede na in geloof, dus yo go lasif ewa, a text dat no one, ane save you, a text san skrifi taki, if ye libi ye libi gado, if ye dede de gado, ane save you, a text dat wan taki, ala libi suma, abi front word to na gado, you libi de wan front word libi na gado itaki, na gado ibopal. Dus if you dede in sondu, na gado e bopal. If you libi in sondu, na gado e bopal. Don't that Allah fasani o waka na ngayu, fasani o dein you libi, fasani o dein you dede na gado e bopal. Ma dat no one taki offend e wak leifa. You mbeker en dry libi. So a young man disi, mi denki a sansa Jesus be wan do, Jesus be wan firen loku, if a fast five sorens ref ja, if werkelijk na gado no mo ili bini inenso, of un fariseer systeem, nanga emoni libi e play one role na ine libi. And Jesus troyat afirigo da san kwadoro, want a young man di be kon aksia yoiste persoon samu dvu fene ewak leifu, Jezus tegen precies voor zijn moeder a wakagwe. En we lezen niet veel moro of later of abokeer of zijn. Maar gwelibi, Jezus a gwelibi a ewak leven na ngala aksi dia aksi. En mi denk van jong man is betak a boemeester mis a doen Jezus betak nee, go en do saai beleri. Maar amandigwe, ja amandigwe, en ago libe egi libi godoro. Lobo wa so kande nanga minanga yu outu in a world disi, takwe lay with libi, en bopada sa ne play one role, you smoko e play one role, you drugs e play one role, ala de sota sot sani e play one role na in yu libi. Wadol a Christendom, Jesus sang kong in a world jadora lobi fugado, ne play one role gi, ne spang ator dati. You libi saye lei, then san saye do, na dat ye play one role, na in you libi. Lobuan, that can make it last a ewak leifu. That can make it last Jesus. That can make it itana in a destiness. That can make it tan under the debris futego. Go lasif ewak. Lobuan, waf den san isan. E hebi na in mi atilek wang. Connecti fugado. Na ewak lasi. Lobiwan, toro kanada fugado, masra Jesus make me go samo na nga in, ator dis mine ewan gen laula wan suma u denk taksana ifa denk ifen serefin, na in hell. En lobiwan teneti tapwe tak adungruere, masami sidape, en na heer hell abisele huis, pes kostbare ziel, schroto, fuakti a clue today, Saikon. Lobby one, if you hear me, no dry, no do like a young man this. Take Jesus like a forlosser. Take Jesus like you forlosser. And libi na nga en. Dini en. Ki you libi abra na en. E Jesus no tay ya young man mo fa goser den sani. Ma jewan bo lofte is a fenuan reik dom na in gado. Lobi wan, jaswa gronta po ukan gudu. Uka abi wagi. We fawe si den somen bo drey fu de wagi man. Mino karning. Uka abi bigi wenkri. Ala salt apple. Uka abi disi, uka abi dati. Ma lobi wan, amoro besta san sawan smamu abi. Na de reik dom fu hemel. En dat hij kan kiezen door te take Jezus like hij verlosser en bekeer. A boy die zie draaigwe. Nanga ala en rijkdom, nanga ala en gudu. Agwe go libi en libi. Terwijl ik kon juiste man. A actie, a juiste actie. En dan kies je een mooi antwoord. Maar antwoord no klop nanga libi fin. A antwoord no die moet kenke a libi fin. Die moet tjouwen veranderen kon. Anofirem boom, a draigwe. En Jezus tegen de man vindt dat je luister, no? A moeilijk voor een rijke man kona in hemel. En voor een rijke man bekeer, als hij kona in hemel. En dan hebben we een rijke man, maar ma die lai walo sanina in een libi, san wan pot na wan se, kan meki go lasif ewak. En Jezus tak wan mooi san, ja tak wan kameel. Mi gona extra elba. Lobo wa wan kamela no wan lao lao sani. A bigi hei. E yeisa taka wan kamela kan psa na ina olof wan nai. Leki. Wan guduman kona in heima. Ade mwilek fu wan guduman kona in heima. Ade mwilek fu wan smadi no wan libi noti kona ina heima. Ma ade maklek fu wan kamela psa. In all of one night. That one taki. Me no go in a tour that DPDP mar one kamel. De my poor de line in Mindri Baka. En adoro na in Israel Piamupsa. Sambe charan a name for all of one night. Da kamel kan kroy pipsa gwein. Naso mina ngay ala de sandi we show. De we chana in wid libi de sandi tapasi jo de sandi hinder. God of Brokodoro na in with Libby, the sand de mwilek we. The sand that lobby one, den kan mopona passi. O kan pot de na wan say, Om Jesus. And lobby one, we can tie you one sunny. That the sunny fu hemel mola be war de moro de sand fu grontapu. Darom lobby one, if he mo pot san na wan say, if he mo libi sunny, libi den. En met Jezus Christus tek presna in je libi. Fika den sani. Den chobo sani. Den doti sani. Den hogri sani. De san di kan tie you seal. Fornitek you seal. Poti de awan say. En kon tek boon sani na in Jezus. Lobi wan make God bless you na nga tor disi. A reike jonge man disi. A dry gwe. Bikan of a word to di konen. An ofenen boon. Maar nou a juiste woord te konen. Libi den sani fa wereld. Den san di no boom. En mek den san fu Jesus tek presna in yo libi. Dat so ik kan de geseken blessing. Fu fin eeuwig leven minang a yo. We tapu ja. We bar a Josie Baka. Masa gado we taki grantani. Ni na neem fu masra Jesus. U kona akababaka fu aboskopu disi. En we put alla sanina in your anum. En we take dusutron grand tangi mitata. In it the maktaka name for Jesus Christus. Grand tangi masa in Jesus' name. Amen. God bless you.
1: Ah ouais. C'est votre humble serviteur, Regen et Sarkozy, et Papa Denise.
2: A main switch.

0: Ettis Elef Yr. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Geliefde, na de dingen wil ik u groeten. He, naar onze tune. He, Vrouw Vandaag. We zijn dankbaar dat we er mogen zijn. Vandaag mogen leven. En dat we de Heere mogen prijzen en groot maken. God is goed, geliefde. En zeer te prijzen. Hij is de Allerhoogste God. Ik ben Margot Salingdeli en ik groet u, geliefde, in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Hij is goed, Metegi, hij is goed. Probeert u met hem, deze God. Hij is heel goed. En weet u, hij wil ook goed zijn voor u. Maar u moet hem ook de gelegenheid geven om in uw leven Heer te zijn, ja, door hem aan te nemen als uw heiland en verlosser, uw hulp en uw kracht, dan zal hij u zijn goedheid bewijzen. Geliefde, ik heb ook vandaag een recept voor u. Het gaat om, laat me zien welke recept ik voor u vandaag heb, ja. Ik heb een recept voor u, geliefde, van een vla, ja. De naam is een beetje moeilijk. Het heet Pai à la Keraldine. Ik heb een lieve vriendin, een zuster in de Heer die Keraldine heet. Maar deze pai heet de zo. Pai à la Keraldine. En de benodigdheden die u hebt zo om dit te maken, geliefde, is een, even kijken hoor. Ja. U hebt nodig voor de vla 1,5 liter melk, 14 eidooiers, 7 gram maïzena, u weet wat maïzena is toch, 90 gram bloem, 330 gram suiker, of als u zegt iets minder dan, 4 pakjes vanillesuiker, 6 eetlepels boter, dus geen margarine, maar boter. Dat is dus voor die vla. Voor het deeg hebt u nodig 1,5 pond bloem, 1/4 pond boter. Voor de schuimkop hebt u nodig 14 eiwitten, 28 flinke lepels suiker en een paar druppels citroen. Olie. Hoe u de deeg gaat bereiden, 1/2 pond bloem en 1/4 pond boter met ijswater tot een deeg knijden, dus 1/2 pond bloem, 500 gram dus, en 1/4 pond boter gaat u dus met ijswater nat maken en het kneden tot een deeg. U gaat hem uitrollen en een beboter bakblik mee bekleden. Dus daarom moet uw ding niet te zacht zijn. Want als je het uitrolt, moet het niet kleven aan uw dingen. En ook niet losraken. Met een vork gaat u gaatjes in uw deeg prikken. Dus als je het in uw bakblik hebt gelegd, dan prikt u met een vork gaatjes erin. En in een niet te hete oven zo een kwartier laten bakken. Het moet niet te heet zijn, anders gaat het branden. Want het is niet een dikke een deeg. Voor de vla gaat u de 14 eidooiers met de suiker tot een dikke schuimig egale massa klutsen. Voeg daarbij al klutsen maïzena, bloem, vanille en een deel van de melk, ongeveer 1/4 liter, toe. Breng de rest van de melk aan de kook en voeg al roerend het bovenstaande mengsel. Ja, op een zacht vuurtje, al doorroerend gaar, moet je het laten koken. Van het vuur halen en de boter bij doen. Ja, u gaat de boter doen bij de vla. En dan gaat u het schenken op uw bakplek, hè, waarin die deeg reeds gebakken is. Dan gaat u daarover schenken. En de schuimkop, u klopt 14 eiwitten met een paplepel cremortaart. Ja, die is in een apotheek verkrijgbaar, staat hier, geliefde. Dus die, u klopt die 14 eiwitten met een paplepel cremortaart. Dus dit ding, die cremortaart, is in de apotheek te koop. Hè? En daarvan hebt u 1 paplepel nodig. En 28 lepels suiker. Dus klopt je totdat het goed stijf is. Hè? Zodat je het met de lepel pikken kan trekken. U voegt de citroenolie die u ook eventueel bij de apotheek kunt vinden. Of een andere smaak die u wil. Een andere sterke essence toe. Dit wordt op het laatst gedaan. En in een niet te warme oven laten opdroken. Opletten dat de schuimkop niet bruin wordt. Dus het moet niet bruin worden. Geliefde, eens proberen. Het heeft heel veel benodigdheden. Maar als u het wil proberen, dan zal het zeker lukken. Geloof ik hoor mensen, want niets is onmogelijk. Niets. U kunt alles proberen die u wil proberen. Het is gewoon dat u handig bent en dat u ervoor gaat. Ja, hè, dan hebt u zo'n een pai à la keradine. Waarschijnlijk had die persoon die het gemaakt heette dan keradine. En het is dus haar naar de haar genoemd. Ja, toch? Dus proberen, geliefde. We gaan naar wat muziek luisteren en dan kom ik met het onderwerp voor vandaag bij u terug.

muziek wil ik over hebben van Geliefde de Sleutels tot Echt Geluk. Ik had het al de vorige keer over een lang en voorspoedig leven. Hoe we gelukkig kunnen zijn en zo. Dat we niet in grote dingen hoeven te zoeken. Geliefden, soms zoeken we het in dit en dat. Maar al met uw geliefden samen zijn, bezig zijn. En zo, weet u, is al een moment om gelukkig te zijn. Ja. En weet u, ik hoor mensen vaak zeggen... ik lijd niet aan depressies. Ik gebruik geen medicijnen en heb geen ernstige problemen. Maar ik ben nog steeds ongelukkig in mijn dagelijks leven. Dus ze zijn niet ziek. Ze zijn niet arm soms. Ze hebben geen gebrek. Maar ze zijn niet gelukkig. Veel mensen beseffen dat ze ongelukkig zijn. En voelen een diep verlangen naar geluk. Ze verlangen ernaar om gelukkig te zijn. Hoe kan iemand de levensvreugde terugkrijgen? Iemand die dus zijn of haar levensvreugde heeft verloren. Dit is een zeer interessante vraag, geliefde. Hoe kan iemand weer gelukkig zijn? Het antwoord is duidelijk niet te vinden in wat er aan ons wordt verkocht. In advertenties of de films die we van Hollywood kijken. Of wat dan ook, geliefde. Tegenwoordig is men zo bezig op hun telefoon. He, en zo. Dit jaar zelf, vorig jaar dan, eind van het jaar, vroeg ik aan een winkelier van, heb je kalenders? Die zijn me doodleuk, nee mevrouw, want iedereen heeft een telefoon met de datum erop. Waar gaan we naartoe? Dus alles wordt gedigitaliseerd. Zo noemt men dat toch, gedigitaliseerd. Alles is op de computer, alles heb je bij in je telefoon, alles. En sommige mensen zijn doodongelukkig zonder hun telefoon. Miss Arriere, temisjes maar de zo. Want geliefde, deze dingen kunnen je juist afhouden van de dingen die je juist gelukkig kunnen maken. Je zit met je geliefde, je bent aan de telefoon, je kijkt niet naar ze, je luistert niet eens wat ze te zeggen hebben. En ja, je loopt wel aan het in Amerika terwijl je vlak daar zit met mensen om je heen. Maar geliefde, wat vertelt wereldstatistieken ons? De World Happiness Index wordt jaarlijks gepubliceerd door de Verenigde Naties, waarin het geluk in de wereld wordt gemeten op basis van verschillende factoren. Het verslag, geliefde, dat men publiceert, bracht een reeks, dus van de afgelopen tijd, zeer interessante feiten aan het licht. En enkelijk elke periode dat ze het zouden doen, komen er weer meer dingen aan het licht. Want omdat de tijd niet blijft stilstaan, toch? Dingen moderniseren zich, dit gebeurt, dat gebeurt en zo. In ieder geval, geliefde luisteraars, de 10 landen die volgens dit rapport als de gelukkigste ter wereld worden beschouwd, waren Finland, Denemarken, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Nederland, Zweden, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk en Luxemburg. Finland staat al 3 jaren aan 1 bovenaan de lijst. En hoofdstad Helsinki is als het gelukkigste stad genoemd. Enkele van de redenen waarom de Scandinavische landen steeds weer tot de gelukkigste landen worden gerekend, zijn hoge sociale bijstand, lage corruptieniveaus en effectief functioneren van de democratie en het bestaan van solide overheidsinstanties of instellingen. Hoewel de persoonlijke financiële welvaart een factor is voor geluk in de landen, lijkt de verdeling van die welvaart de sleutel tot hun geluk te zijn. De inwoners van die landen zijn niet alleen tevreden vanwege wat ze individueel bezitten, maar ook vanwege wat anderen vergelijkbaar hebben. Het is niet verwonderlijk dat de gelukkigste landen de democratische landen zijn. Ja, toch? Landen die zich sterk inzetten op gelijkheid en een adequate verdeling van welvaart. Hoe zit het met de rest van de wereldbevolking?
Zou het kunnen dat welvaart gewoon genoeg is om ons geluk te meten? Kan iemand gelukkig zijn, ongeacht zijn financiële situatie? Een echte gelukkig leven. De waarheid is dat de wereld vol is van ontevreden mensen die voortdurend proberen geluk en voldoening te krijgen door dingen te willen die boven hun vermogen zijn. Ze leven in voortdurende angst omdat ze meer en grotere bezittingen willen hebben, die echter onbereikbaar zijn, en leven daardoor continu in een staat van teleurstelling. Ze koesteren ondankbaarheid omdat ze de zegeningen die ze al genieten over het hoofd zien. Herkenbaar bij u en ik, geliefden? Wilt u gelukkiger zijn? Probeer de volgende aanbevelingen op te volgen. Wees blij met eenvoudige alledaagse zegeningen. Herinnert u zich de manier waarop de kinderen van Israël zich gedroegen toen ze door de woestijn dwaalden? Zelf toen de Heer hen dagelijks gratis overvloedige en voedzame voedsel verschafte, klaagden ze alleen maar. En u? U en ik? Wat is uw houding? Klaag u of bent u dankbaar? Denk aan de zegeningen die de Heer u regelmatig schenkt, geliefde. U en ik. Zegeningen zoals de lucht, ja, die u inademt. In Suriname is ons lucht nog zuiver. Niet zo lang geleden hoorde ik dat er een smog was boven ons land en zo. Maar niet dat wij zelf het produceren. Maar ja, er waait zelf van de Sahara. Vuil naar ons over, zand. Geliefde, dat is de Sahara. Maar dat is gewoon... We zijn ook niet zo ver van Afrika, hoor. Maar dus die dingen gebeuren, geliefde. Maar we kunnen de Heer dankbaar zijn... Toch dat we lucht hebben om in te ademen. We hebben schoon water, we hebben de zon. We hebben de warmte van de zon die ons vitamines geeft. Geliefde, een gezin dat van ons houdt. Een baan om voor onszelf te zorgen en onze dierbaren. De meeste van ons hebben een baan of hebben toch wel een inkomentje waarmee we, ja, al zijn het eindjes aan elkaar knopen, maar ja. De kans om God te kennen en te dienen, geliefde. Want we leven in een land waar we de vrijheid hebben tot nu toe om God te dienen. Alle vrijheid. Onthoud ze. Tel ze, geliefde, die zegeningen. Schrijf ze op. Zodat door deze zegeningen in gedachten te houden, uw geest zich in dankzegging zal verheffen tot God. En ik had ooit gelezen dat wanneer we dank zeggen, dat we dankbaarder worden. Want we gaan praxeren, toch? We gaan denken, zo we takken, toch? We gaan ook klakkeloos van, ja. Maar we gaan nadenken van, hey, de Heer heeft me genezen, boy. Hey, op het nippertje kon ik mijn water en licht betalen. Hey, ik kon bij een aanrijding betrokken zijn, maar de Heer heeft me bewaard, jongen. Enzovoorts, enzovoorts, geliefde. Samen bereken dat ik de minuut. Weet je, sambo ponyan tap ta framasia. Als maar dat potwan zijn, ik kan eten, ik ken die kinderen, ik kan mijn gezin voeden. Geliefde, onthoud die dingen, schrijf ze op. Zodat ik en u, zodat onze geest zich tot in dankzegging tot God kan verheffen. Ten tweede, heb een rein geweten. Wat is er mooier dan een geweten te hebben dat er vrede is met God? Met uzelf en met uw medemensen. Als u vrede hebt met God, zeg ik altijd, zul u vrede hebben met uw medemens en vrede met uzelf. De vrede die voorkomt uit Gods vergeving van onze overtredingen, onze zonden, is te vinden in het heilsplan van God. In Romeinen 5 vers 1 lezen we: daarom gerechtvaardigd door het geloof hebben wij vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Gods vrede maakt dat wij in vrede leven met de mensen om ons heen. En uit die tweevoudige vrede vloeien mentale, fysieke en spirituele gezondheid voort. Nogmaals, geliefde, Gods vrede maakt dat wij in vrede leven met de mensen om ons heen.
En uit die tweevoudige vrede, dus vrede met God, vrede met uw medemens, vloei voordat we mentaal, fysiek en spiritueel gezond kunnen zijn. Probeer anderen gelukkig te maken. Doe niet omdat minder gelukkig dus vind ik alles maar ongelukkig. Minder breedte dus stress maar naar breedte. Weet je? Minder pijn dus alles maar moet op pijn toe. Ik heb verdriet dus iedereen moet verdrietig zijn. Nee, probeer anderen gelukkig te maken. Want dat geeft een grote innerlijke voldoening, geliefde. Vreugde delen met anderen creëert een innerlijke gevoel van geluk dat door uw hele lichaam zal worden weerspiegeld. Uw bloedcirculatie zal worden verbeterd, uw lichaam raakt verkwikt, terwijl u zich ook in uw geest vrij en gelukkig voelt. Gods zegen is een gezegende kracht. En degene die kraakt anderen helpen met de zegeningen die ze zelf hebben ontvangen, zullen een grote levensvervulling ervaren. We kunnen persoonlijk geluk vinden in het geluk van degene die we helpen en zegenen. Ik zeg het u, geliefde, doet u dat, dan gaat u het zelf ervaren. Zoals Matthäus 7, vers 12 zegt, alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook alles. Uit de MBG-vertaling. De Heer leerde dit beginsel, de gouden regel, aan de mensen om gelukkig te zijn. Omdat geluk niet op een andere manier te krijgen is. Geliefde, wanneer je geeft, zal je gegeven worden. Wanneer je doet, zal je gedaan worden. Ten vierde, leef in het heden. Leer in het hier en nu te blijven, zonder u zorgen te maken over het verleden of de toekomst. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zegt het woord van God. Geef de Bijbel, dit zegt het woord van God. Toch? Leef in het heden, hier en nou. Kent u die tekst uit Johannes 4? Degene die de Heer aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En nu, nu is het de tijd. U hoeft niet naar Jeruzalem of Samaria te gaan. U hoeft niet naar daar en zus te gaan om de Heer te aanbidden, om dankbaar te zijn. Vlak waar u bent, kunt u God dankbaar zijn. Leef in het heden. Ten vijfde, ontwikkel een positieve houding. Ik zei u al aan het begin, als we een houding hebben, altijd klagen, negatief zijn, zullen we de ongelukkigste mensen zijn. Al hebben we van alles. Met andere woorden, maak er een gewoonte van om uw geest te concentreren op en te mediteren over wat goed is, wat waardevol is. Denk aan wat. Want, geliefde, de Bijbel zegt, denk aan wat waar is en waardig, rechtvaardig is. Al wat rein en betamelijk is. Al wat welluidend is, deugdheid en lof verdient. Filippenzen 4, vers 8. Dit houdt ook in dat je alles wat er gebeurt in perspectief plaatst om het niet ernstiger te zien dan het is. Noem ik voor een mirawang olifant, geliefde. Maar probeer alles van de positieve kant te bekijken. In Gods ogen. En natuurlijk lach zo vaak als mogelijk. Ja, ik ook. Het geldt vooral voor mij. Want soms zeggen mensen mij zo, hoe kijkt u zo, Sip? En zo. Weet u? En dan ja, wil ik een smile optoveren. Ik wil blij zijn. Ik wil blij kijken. En daarom vraag ik de Heer ook elke dag. Heer, maak me blij. Geef mij uw blijdschap. Want die blijdschap van u, Heer. Niets kan het verdringen. Noti, noti, noti, no kan poeren. Noti, no kan tapping. Ontwikkel solide vriendschappen en relatie met mensen. Met mensen om u heen. Nog een tapi eigen eiland. Dat heeft Garo beetje dat. Hij van nodig dat het nodig was dat wij op eiland dus alleen konden leven. Dat had hij ons zo gemaakt. Hij is bij machten. Het Heer Helaal heeft hij gemaakt. We weten niet hoeveel, hoe groot het is. Wel, een handje volgens mij dit in Agron tapu. Garo bij kapot toe allemaal tapu aan eiland. Mij want op een eiland, mijn osaf van bestaan voor mij. Dit is maar om me heen. Van mijn man, van mijn kinderen, kleinkinderen. Van niets. Ik wist alleen ik, Marco. Leef op een eiland. He, misschien met God, ik weet niet hoe het zou zijn. Maar Garo zal dat toe af van de hoedoe. Voor liep naar Makandra. En ik oompoot naar Makandra.
En daarom moeten we solide vriendschappen en relatie ontwikkelen met mensen. Begin met de mensen om u heen. Heb een doel in het leven, geliefde. Leef niet zomaar. Ja, ik zie wel wat het brengt. Nee. Zet die dingen die je wil op papier of spreek ze in je telefoon. Of zeg het aan iemand. Hè? Of ik gunt onthouden. Onthoud het in je hoofd, de dingen. Het hoeft niet duizenden dingen te zijn. Maar heb doelen voor het leven. En dan is het één doel. Heb iets voor het leven. Onze gedachtenwereld is een belangrijk onderdeel van onze totale gezondheid. Omdat we een totale wezen zijn. Toch? Daarom moeten we onze gedachten angstvallig bewaken en volledig om volledig geluk te genieten. Onze gedachten, daar worden we zo aangevallen. Inoshi ano lobby, inoshi ay wakapsa, inoshi disi, inoshi dati, ino yereso, ino merkso. Oh, in onze gedachten. Oh, hoe zal het zijn? Hoe gaat het zijn? Wat moet ik doen? Dus dati. In je gedachten, zo geliefde. Worden we zo aangevallen. En waarom vijand hij heer bent doen. Als je niet die gedachte aan de Heer kan geven. En aan die dingen kan denken die goed zijn. Rein zijn zoals ik reeds van tevoren heb gelezen, geliefde. Toch? Als we niet aan die dingen kunnen denken uit Filippenzen 4 vers 8. Dan denk je alles wat sani. Dingen die niet helemaal van belang zijn. En dan laten we het toe en dan gaan we het geloven. Tevukba we go libiso, tevukba zijn we doodongelukkig. Want onze gedachten zeggen ons iets anders dan de realiteit is. Daarom moeten we onze gedachten aanvallen. Ja? Onze gedachten, onze hart kunnen we zeggen. De Bijbel zegt, bewaar je hart boven al wat te bewaren is. Bewaar uw gedachten. Vraag de Heilige Geest om u daarbij te helpen. Dan pas kunt u volledig geluk genieten. Kwel uzelf niet met sombere gevoelens, geliefde. We kwellen onszelf zo vaak met die gevoelens. Analomi, inoshi, demchinso, disiso, datso, famiriso, allerlei dingen. God heeft een gelukkig leven voor u, ondanks de omstandigheden. God heeft een welbelovend hoop voor u. Dat is geestelijke gezondheid.

0: We moeten niet eraan voorbij gaan. En daarom is het ook van, als u ziet dat u niet kan, geliefde, soeko jeppi. Nog eraan voorbij van, ja, dit is nanga zo, soeko jeppi. Tegen ons maar, vertrouw ons maar. Aksigado suma. Zodat als man kan jeppiu, puri uit den prakseri, dat pedine jeppiu, maar prakseri sa echari ga ondro. Kijk als mijn boy naar zo'n denken, zo'n praxerie, zo'n fieri. Mensen die zitten met allerlei zelfmoordgedachten. En allerlei dingen die ze te neer willen drukken. Kom eruit, geliefde. Er is hoop, er is een God die u gelukkig wil maken. Ware geluk is alleen in God te vinden. Door zijn Zoon Jezus Christus. Met de bijstand van die geest die hij ons heeft gegeven. Zoals Jezus beloofd heeft, die bij ons zal zijn en in ons zal wonen en ons zal helpen. Amen, geliefde. Ik groet u voor vandaag. Ik ben Margot Salingdeli en dit programma Vrouw Vandaag. Radio komt van maandag tot en met vrijdag rond 11 uur op 94.5. Kunt u dat niet zo goed ontvangen, kunt u dat doen op www.shalomsuriname.com. En ook de televisie hebben we op de zondagavond om 8 uur. Vrouw Vandaag TV. Die kunt u nakijken van rond 8 uur 's avonds op de zondagavond. Nu is onze zender niet zo goed. Weet u is uitgevallen, maar u kunt het ook streamen, tv streamen op www.shalomsuriname.com. En dan kunt u kijken. Ik zeg God zegen nu. Te wan tralezi na nga gadowani un tambung.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
2: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: create. So my message to you is today is that everything around you, God can speak to you. Through everything around you, God can speak to you. The only thing that we need to do is learn and to practice to be silent. Know when to speak and know when to be silent, because God also speaks in the silence. Amen. Hallelujah. Let's give the Lord a clap offering. He is an awesome God. He is a great and mighty God.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, nee, nee.
1: Maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
3: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.

0: het al hacer.
1: Internet er, vast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected al hacer.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met TVCU Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected al hacer. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. TVCU keeping us in touch.

0: Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd op 94.5 Inspiration FM.
1: Taki, mi giuye, mi giuye, mi giuye,

0: It's already getting better.
1: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
2: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
3: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. Doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
1: Radio Shalom. Wie?

0: Dit is Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
3: Zranazani, Naskip. Naf you.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip. Naf you.

0: The News te kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de partverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.
2: Ja man. Natu atanga. Natu aebi.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Happy Kids! Ik ben broeder Valentino. Ik hoop dat het goed gaat met jullie allemaal. Ik ben heel erg blij dat ik vandaag wederom de vertelling mag doen. Waarover hebben wij het in de afgelopen vertellingen gehad, Happy Kids? Weten jullie het nog? Ja, inderdaad. Over David en Goliath. En hoe David de grote sterke reus heeft verslagen, omdat hij op de Heere God vertrouwde. Zo zien we, Happy Kids, dat we met de Heere God meer dan overwinnaar zijn en dat we voor niets bang hoeven te zijn. De vertelling van vandaag, Happy Kids, gaat ook over David. Ja, het gaat over God wil David gebruiken. Ook heel erg spannend toch, Happy Kids? Maar voordat we naar de vertelling gaan, wil ik de Bijbeltekst, welke ik jullie heb aangeleerd, vandaag met jullie herhalen. Gaan we dat samen doen, Happy Kids? Zijn jullie allemaal ready? Ja? Mooi zo, let's go! De Bijbeltekst, die is gehaald uit Jesaja 41, vers 10. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Mooi zo, goed gedaan. En dan gaan we bidden, Happy Kids. Laten wij allemaal een eerbiedige houding aannemen. Trouw God en Vader, ik dank u ook vandaag, Heere God en Vader, voor de Happy Kids die meeluisteren. En ook voor alle kinderen in de wereld, trouw God en Vader. Ik dank u, Heere God, dat u van ons houdt. En dat u met ons bent, Heere God en Vader. En dat wij voor niets bang hoeven te zijn, omdat u met ons bent. Ik draag alle kinderen op aan u en ik leg ze in uw machtige handen. Wees u met hun, staat u hun bij en beschermt u ons allemaal. Zo bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. Mooi zo. Voordat we naar de vertelling gaan, Happy Kids, wil ik nog een liedje met jullie zingen. Het liedje van gisteren. Het liedje heet Je hoeft niet bang te zijn. Kennen jullie dat liedje nog? Ja? Mooi zo. Gaan we hem samen zingen? Yes, let's go!

Mooi zo, heel mooi gezongen, Happy Kids. Ja, heel mooi liedje, hè? We gaan nu naar de vertelling. God wil David gebruiken. Eerst zal ik jullie vertellen, Happy Kids, over Samuel. Wie was Samuel? Samuel, die was een priester. Maar wie is een priester? Een priester spreekt Gods zegen uit over het volk en brengt offers aan God namens de mensen. Samuel groeide als kleine jongen op in een tempel bij de priester Eli. Later is Samuel zelf ook priester geworden, net als Eli. Samuel werd het grote man. Een volwassen man, zeggen de grote mensen. Hij werd priester in de plaats van Eli. Van kleins af aan was God al met hem bezig geweest om hem klaar te maken voor dit werk dat de Heere God hem had gegeven. Kennen jullie koning Saul nog, Happy Kids? Ja, van de vorige vertelling. Koning Saul, zijn leger die was toch in oorlog met de Filistijnen? Ja. Koning Saul, die was ongehoorzaam geweest tegenover God. En omdat koning Saul ongehoorzaam is geweest tegenover God, wilde God hem vervangen. Dat betekent dat God een andere koning wilde. Hij wilde koning Saul niet meer als koning. Nee, ik wil een andere koning. Op een dag sprak de Heere God tot Samuel. God zei, ga naar vader Isai. Als je daar bent, dan zal ik je zeggen wie koning over het land Israël moet worden. Want die koning Saul, nee, ik wil hem niet als koning, niet meer. Ik wil een andere koning. Samuel deed wat de Heere God hem gezegd had en ging op weg naar het plaatsje Bethlehem. Daar zag hij naar het huis van vader Isai. Hij keek naar links, hij keek naar rechts, hij keek naar alle huizen. En toen zag hij vader Isai. Ja, daar stond hij. Hij liep naar vader Isai en legde hem uit. Hoe gaat het met u? De Heere God heeft mij gestuurd om een van uw zonen tot koning te salven. Vader Isai had een heleboel zonen. Wie moest er dan toch zijn? Nou, wat een grote mannen zijn dat. Vader Isai, die had 7 zonen. Samuel keek naar de eerste zoon. Zou hij het zijn, Happy Kids? Hij zag er groot en stevig uit. Hij zou wel een goede koning kunnen zijn. Groot en stevig. Wat denken jullie, Happy Kids? Zou hij het zijn? Nee. De Heere God zei, nee, Samuel. Ik kijk er niet naar of mijn koning groot en sterk is. Ik kijk naar het hart. Samuel keek verder naar de tweede zoon. Maar weer schudde hij zijn hoofd. Hij keek naar de derde. Ook niet, nee. Naar de vierde. Nee, ook niet. De vijfde.
ook niet. De zesde? Nee. Ook niet. Nee. Geen van allen. Zo. Wie wordt dan de koning? Hoe kan dat nu? Geen van deze jongens was het. Wie moest dan koning worden? Toen vroeg Samuel. Vader Isai, zijn dit al uw zonen? Nee, zei vader Isai. Ik heb er nog één. De jongste, die is er niet bij. Die is nog op het veld, bij de schapen. Hij let namelijk op de schapen. Toen liet Samuel de jongste zoon halen. Hij heette David. David was dus bij de schapen, Happy Kids. Hij moest op de schapen letten. Zo, Happy Kids. Ja, David was dus nog op het veld. Als jullie willen weten, Happy Kids, wat er verder is gebeurd, dan wil ik jullie hierbij uitnodigen om morgen weer te luisteren naar jullie eigen programma Happy Kids. We zijn nog niet klaar hoor, Happy Kids. Nee. Ik vind het liedje wat we vandaag hebben gezongen zo mooi dat ik hem weer met jullie wil zingen. Je hoeft niet bang te zijn. Gaan we dat liedje samen zingen, Happy Kids? Let's go!

Heel mooi gedaan, Happy Kids. Een heel mooi liedje, hè? Helemaal. Ik wil jullie dan uitnodigen om morgen weer te luisteren. En nodig jouw vriendjes en vriendinnetjes ook uit, Happy Kids. Ja, om mee te luisteren. Spreken we dat af, Happy Kids? Goed zo. Tot morgen dan, Happy Kids.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Libri Inspiration 94.5.
1: Ja, doe ook. Yo, give thanks and praise to the Most High. Jesus, thing with your boy. Ja, mijn vader wil ik wat opdracht in mijn aan jou. En een opdracht naar simpel, evangelisatie. You see, wil ik be the last day, the last thing, dat ik ook doe. I want it.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 6:00.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Hira. Van 6:00 tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramaka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden aan gemeente Revival Center Ministries. En het is een hele voorrecht om u te mogen bemoedigen met het woord van de Heer. En alvorens we het woord van God gaan, laten we een eerbiedige houding nemen waar we zijn. Dan ga ik bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag weer. Ik leg deze dag in uw handen. En ik bid, mijn Heer en mijn God, Heer, Vader, Heer, dat uw woord, Heer, als een nieuwe openbaring, Heer, Vader, Heer, mag komen, Heer, voor uw volk, Heer. We bidden, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, dat de mens niet zal leven, Heer, van brood alleen, maar van uw woord, Heer, elk woord dat uit uw mond komt. En ik bid, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, dat het uw schapen mag voeden, Heer. In Jezus' machtige naam bidden wij, Heer. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, het is Pinkster geweest. Eigenlijk zijn we nog steeds in Pinkstertijd. En er is Pinkstervakantie. En ik geloof dat het goed gaat met u, geliefde. Amen. Laten we openslaan in Handelingen 1, vers 14. Handelingen 1, vers 14. Ik wil een beetje praten over Pinksteren. Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, met zijn broers. En in die dagen stond Petrus op onder de broeders en er was een groep van ongeveer 120 personen bijeen en hij sprak: mannenbroeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan dat de Heilige Geest voorheen bij monden van David gesproken heeft aangaande Judas, die de gids is geweest van hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd tot ons getal gerekend en had aandeel aan deze bediening gekregen. Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon zijner ongerechtigheid. En voorovergestort is hij midden open gereten en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen. En het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, zodat dat stuk land in hun eigen taal, Akeldama, dat wil zeggen bloedgrond, heet. En laten we verder lezen bij hoofdstuk 2. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Zo, geliefde luisteraars, ik wil een beetje praten hoe het simpel voor ons wordt om gedoopt te worden met de Geest van God. Ik ga je een paar kleine richtlijnen geven waarbij zij die niet gedoopt zijn of zij die ooit gedoopt waren, maar je hebt passie voor de Heer verloren, je honger voor de Heer is verloren, dat de Heer je weer kan vullen met zijn geest. Amen. De Heer kan ons elke keer weer vullen met de geest van God. En de Bijbel zegt dat ze moesten wachten. De Heer Jezus had zijn bevelen gegeven en hij had zijn wonderen en tekenen dat hij 40 dagen lang nog getoond. En hij sprak over het koninkrijk met ze. En de Bijbel zegt, hij deed nog vele wonderen en tekenen. En het woord van God zegt, en ze gingen met de Heer. En hij deed, na zijn lijden, vele kentekenen, levend vertoonde hij dat 40 dagen lang. En daarna zei hij tegen ze dat ze moesten wachten op de belofte. En terwijl hij met hen aanzat, zegt het woord in Handelingen 1 vers 4, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij van mij gehoord hebt. En sowieso om
0: vervuld te worden met de geest van God, moeten we wachten op de Heer. We moeten bidden. Wachten wil zeggen, je zet je eigen agenda aan een kant. Al deze mannen, die apostelen, waren vissers, tollenaars, waren mannen die een carrière hadden. En ze hadden alles, moesten alles achterwege laten. En ze begonnen te wachten op de Heer. Wachten betekent, je zet je eigen agenda aan een zij. Wachten betekent bidden. Wachten wil zeggen, er is een tijd van voorbereiding die de Heer voor u heeft. Amen. En het is goed om op de Heer te wachten. De Bijbel zegt, wie op de Heer wacht, put een nieuwe kracht. Amen. Het is goed om op de Heer te wachten, dat we altijd wachten op de Heer. Amen. En dat we een nieuwe kracht van de Heer ontvangen. En de tijd van hun wachten voordat van de hemelvaart tot Pinksteren was om en bij 10 dagen lang. En in 10 dagen lang was er een tijd van reiniging. Het is goed dat je jezelf reinigt. Amen. Je hebt mensen die de geest van God snel ook door handoplegging ontvangen. Amen. Er komt een gezalfde predikant en die man predikt. Hij legt de handen op en je wordt vervuld met de geest van God. Amen. Het is genade van de Heer. Dat sommigen het direct krijgen. Anderen moeten wachten, moeten bidden. Zoals de apostelen dat hadden gedaan. En ik ga u eerlijk zeggen, als je wacht op de Heer, amen, je hebt een training, zij die langer hebben gewacht op hun training. Het is heel belangrijk, amen, je proces is niet voor niemand al geweest. Soms zie je iemand gaat sneller vooruit dan u, amen, in de Heer. Wil niet zeggen dat die persoon iets speciaals of zo heeft. Als de Heer u laat wachten, terwijl je bidt, terwijl je vast, je bent in een goede plek. De Heer heeft voor iedereen een speciale taak. Die taak die u hebt, amen, heeft niemand anders. Niemand anders kan het doen. Die taak die ik heb, niemand anders kan het doen. Ik weet dat hetgeen waarvoor de Heer mij geroepen heeft, ik moet me erin beijveren. Het is mijn verantwoordelijkheid. En ik kijk niet naar anderen om me te vergelijken. Nee, ik weet dat mijn taak is een bijzondere taak van de Heer. Amen. En waarom word je vervuld met de geest van God? Zodat je de taak die je is opgelegd door de Heer kan uitvoeren. De Bijbel zegt maar, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Amen. Je zult kracht ontvangen om het werk te kunnen doen. Om getuige van de Heer te zijn. Maakt niet uit hoe je getuige bent. Kan door de vijfvoudige bediening. Maar je kan ook een diaken gewoon zijn of gewoon een broeder in de gemeente. Stefanus, zegt het woord van de Heer, was gewoon een diaken. Maar hij was vol van de geest van God. Vol van de geest. Hij had zoveel oppositie van religieuze mensen. Amen. Zolang je ziet dat je oppositie hebt van mensen, religieuze mensen, terwijl je beijvert voor het goede, wil zeggen dat de geest van God in je is. Er is een beweging van God in uw leven. Amen. Zolang er een beweging van de Heer is, ga je zien dat niet iedereen blij meer met je is. En het is geen punt, geliefde. Je blijft het werk van de Heer volbrengen. Allereerst moesten ze wachten in Jeruzalem. Je zet je eigen agenda aan een kant. Amen. Je hebt mensen die hun agenda niet aan een kant kunnen zetten. En dat is een moeilijke taak. Is een kwalijke zaak. Je hebt mensen die hun vandaag nog, waren we in een zaak en we vroegen aan die dame, gaat u nog naar de kerk? En ze zei, nee, die zaak gaat ook op de zondag open. Amen. Ze heeft gekozen voor rijkdom, meer dan de rijkdom van Christus. En nu ga je eerlijk zeggen, zij die op de zondag hun werk doen, zij die er kiezen ervoor om op de zondag te werken, laat me dit even zeggen, je gaat de rust van de Heer niet ervaren in je leven. Je gaat zien dat mensen gaan weekenden, mensen gaan op reis, andere broeders worden gezegend. En jij hebt misschien geld, maar je hebt geen rust. Je hebt geen vrede. Amen. De Heer wil dat we die rust en die vrede van de Heer ook hebben. De Bijbel zegt, 10 dagen waren ze aan het wachten. 10 dagen wil zeggen dat de Heer iets nieuws doet, maar het wil ook zeggen dat het een tijd van reiniging is. Het is een tijd van reiniging, het is een tijd van zuiverheid, het is een tijd van eenheid. Amen. En we zien in deze tijd dat mensen, ze kunnen hun agenda niet aan de kant zetten. Je gaat je agenda aan de kant moeten zetten. Wil je de geest van God overvloedig hebben in je leven? Wil je vervuld zijn? Wil je vervuld zijn door de geest van God? Je gaat je eigen agenda aan de kant moeten zetten. Er was een tijd van reiniging. De Bijbel zegt er waren 10 dagen dat ze aan het bidden waren. 10 heeft te maken met nieuwe dingen, maar ook met reiniging. De Bijbel zegt dat Petrus stond op en hij zegt schriftwoord moest in vervulling gaan dat Judas, die tot ons was gerekend, hij had deel aan de bediening, maar hij heeft het niet gehaald. Er was die verrader in hun midden. Amen. Wanneer de Heer iets wil doen, er moet eenheid zijn, er moet zuiverheid zijn. Die 120 die daar waren, die waren zuiver. De Bijbel zegt ze waren eendrachtig aan het bidden. Eendrachtig aan het bidden. Dat is een geweldig ding. Amen. En ik ga u eerlijk zeggen, eenheid is niet zo makkelijk. Je gaat voor eenheid moeten bidden. Amen. Anders komt de vijand met allerlei tactieken om verdeeldheid te brengen. Allerlei tactieken om verdeeldheid te brengen. En als laatste, je gaat nieuw voedsel moeten eten. Willen we de beweging van God zien in ons leven, in de gemeente, dan ga je van nieuwe dingen moeten leven. Je kan niet meer alleen van brood leven, maar ook gedachtes. De Bijbel zegt, Noach liet een raaf uit om te gaan checken als het water al was gezakt. En die raaf kwam niet terug, want een raaf leef van dode dingen. Maar toen hij die duif uitzond, daar kwam die duif met een verse olijventak. En soms kunnen we leven van oude dingen, oude gedachtes en bitterheid of lust. De Bijbel zegt, waarom ging het volk van God niet naar het beloofde land? Ze dachten aan hun tijd in Egypte. Wanneer je denkt aan je tijd in Egypte, geliefde, laat me je dit zeggen, je gaat het beloofde land niet kunnen zien. Wanneer je rijkhalsend uitkijkt naar de dingen die je vroeger deed. Amen. Hoe je genoot van bepaalde dingen van het oud leven. En je bent gekomen in het nieuw leven. Er is geen heiliging. Er is geen apart gezet zijn meer. Je leeft gewoon religieus. Dan kan het woord van God niet bewegen. De Bijbel zegt, ze begonnen van het woord van de Heer. Ze begonnen het te bestuderen. En ze begonnen van het woord te leven. Zo, het is belangrijk dat we nieuwe voedsel eten. Amen. Dat we niet leven van het oude meer. Maar dat we leven van het nieuwe. Zo is wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Zo, om de geest van God te ontvangen is nummer 1 in geloof. We krijgen de geest van God in geloof. Je vraagt naar de Heer. Van Heer, ik wil gedoopt worden met uw geest. En dan krijg je de geest van de Heer. Amen. Je wacht op de Heer. Je begint de Heer te zoeken. Het is goed dat je soms een paar dagen uittrekt. Hoe het weekend is. Dan trek je een paar dagen uit voor het weekend. Als je ziet dat het vrijdag is, zaterdag. Dan geef je zaterdag aan de Heer. En dan zoek je de Heer met bidden, met vasten, met het woord van God. Amen. Je reinigt jezelf ook van social media. Amen. Het is een tijd van reiniging. De Bijbel zegt van Judas was niet meer in hun midden. En je gaat zien dat de Heer je gaat reinigen. Wanneer de Heer je wil gebruiken, gaat hij je apart zetten. Hij gaat je reinigen. Amen. Hij gaat je reinigen voor zijn heilig werk. Er kwam reiniging, er kwam zuiverheid, eenheid. Amen. Al die dingen kwamen in het leven van de gemeente. En ze begonnen te leven van het woord. Je eet nieuwe voedsel. Je praat een nieuwe taal. En het is goed dat we een nieuwe taal praten. We praten de taal van liefde. Je denkt niet meer aan de dingen van vroeger. Je denkt nu aan nieuwe dingen. Amen. En je begint in te nemen nieuwe dingen. Je begint te leven van het woord van de Heer. En terwijl je van Gods woord leeft, laat me je dit zeggen, geliefde. De geest van God is vlak daar. We hebben de geest al reeds gehad terwijl we tot bekering zijn gekomen. Maar de Heer wil ons dopen met zijn geest. Laat me je dit zeggen. De Heer wil ons dopen dat wij vol worden van de geest van de Heer. Dat je mensen tot de Heer begint te leiden. Dat je leven een groot voorbeeld wordt. Dat de Heer tot je begint te spreken in dromen. Dat je een instrument van de Heer begint te worden. En dat is de gehele het geheel doel van Pinkster was dat de Heer zijn belofte gaf aan de gemeente om machtig te zijn. Amen. Machtig te zijn hier op aarde. Om een machtige getuigenis van de Heer te zijn. Dat de Heer u machtig mag gebruiken. Amen. Zo, het is simpel. Je krijgt de Heilige Geest in geloof. Het is niet dat je bepaalde dingen moet doen, maar er zijn bepaalde fundamenten. Je gaat moeten wachten op de Heer. Je gaat de Heer moeten zoeken. Je gaat jezelf moeten reinigen. De Bijbel zegt, reinig u. Uw handel en uw wandel. Amen. Er kwam reiniging, zuiverheid. Judas was niet meer in uw midden. Amen. Soms zie je van mensen verlaten je leven. Laat ze gaan. De Heer haalt ze soms weg. Amen. De Heer haalt ze soms weg. Je gaat vrienden verliezen. Familie misschien ga je verliezen. Is geen probleem. Amen. De Heer gaat je één laten worden met de juiste mensen. Je gaat eenheid hebben met zij die van de Heer houden. Amen. En dan begin je nieuw voedsel te eten. Je leeft niet meer op het oude. Je leeft nu vanuit de nieuwe openbaring van de Heer. Je bent niet meer in het oude. Je leeft nu in het nieuwe. Amen. Je leeft vanuit het woord. Je bedenkt de dingen die van boven zijn. En u gaat zelf zien, geliefde. De geest van God gaat u bezoeken. Gaat u dopen. Amen. U gaat machtig gebruikt worden door de Heer. En u gaat zien van leven met de Heilige Geest is een leven van overwinning. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor ieder die uw woord heeft gehoord. Ik bid, Heer, deze dag, Heer, dat u krachtig en machtig, Heer, Vader, Heer, zal doorbreken, Heer. Ik dank u, Heer, Vader, voor zij die het woord van God horen, dat u ze vervult met uw geest. In Jezus' machtige naam. Nieuwe tongen bid ik, Heer. Nieuwe tongen. Vader, Heer, nieuwe tongen en een getuige zijn. In Jezus' machtige naam. Ik dank u, Heer, voor uw genade, Heer, en uw trouw. In Jezus' heilige naam bidden wij, Heer. Amen en amen. Zo, God zegen, geliefde. Tot de volgende week. Bless you.
4: Hey, brother, enemy thought he had us, didn't he?
5: Nah, he did.
4: Matter of fact, Nate, what was that one joint you was playing earlier? It went something like...

0: Vandaag komt onze overdenking uit Filippenzen 2. En we beginnen vanaf vers 1. De Filippenzen brief begint in hoofdstuk 2 met een oproep tot eensgezindheid en ootmoed. Persoonlijk zeg ik, het begint met samen. Je moet dingen samen doen. Je moet hetzelfde denken. Je moet in eenheid bezig zijn. One bone. So many wiri. One bone. Dat zei die geweldige dichter Robin Reveles. En je kan zeggen, er moet geen verschil zijn in opvatting. Zo begint de Filippense brief.
1: Oproep tot eensgezindheid en ootmoed. Vers 1 tot en met 4. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
0: Ja, in dit hoofdstuk, hoofdstuk 2, zegt Paulus een paar fantastische dingen. Paulus roept ons op om daarin bezig te zijn.
1: Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is.
0: Wees niet een egotripper. Dat is wat Paulus vraagt aan jou, aan mij. Ga niet alleen maar doen dingen die jouw belang zijn. Jouw belang ook. Nee. Hij zegt, die anderen moet je ook even hoog schatten en even hoog houden.
1: Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
0: Ik moet zeggen dat ik in het bijzonder een paar dingen zie. Ik zie een paar dingen. Vers 4 is heel duidelijk daarin.
1: Lofzang op Christus. Vers 5 tot en met 11. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.
0: Het is heel bijzonder wat er staat geschreven in dat

0: stuk, vanaf vers 5. Het zegt dat Jezus heeft niet gedaan van, weet je, als iemand een geweldige positie heeft of een titel heeft, dat mensen naast hun schoenen gaan lopen. Dus hij heeft het niet als een roof beschouwd, zegt de Bijbel. Hij heeft niet gedaan omdat ik kind van God ben, dan ga ik dit en dat extra doen en dat ik kan opvallen. Nee, helemaal niet. Hij heeft juist een nederige vorm aangenomen. Hij heeft sacrificie gebruikt om mensen dingen te laten zien waarvan men dacht van als je gewoon een positie hebt, moet je hoog doen, groot doen. Maar Jezus heeft ons geleerd van, boy, je mag de hoogste positie hebben, maar sacrificie is een van de dingen die je nodig hebt. Zoals God dat als vader van ons graag wil hebben, graag wil
1: die,
0: zien.
1: Hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen.
0: Het meest bijzondere van alles is, je hebt vaak genoeg, heb ik op het internet gelezen, de zoon van zo'n rijke man, zo, heeft zich misdragen, heeft dingen gedaan, weet je, echt opvallend en is zelfs door de mand gevallen, want hij deed dit, hij deed dat. Ik denk aan de koningszoon van Zweden of een van die Scandinavische landen. Daar was hij zodanig bezig dat hij meisjes mishandelde, omdat hij vond hij zoon van de koning. Nou, Jezus heeft ons heel iets anders gewezen. Hij heeft ons gewezen gehoorzaam zijn. Gehoorzaam zijn en wel tot de dood. Jezus heeft altijd ons dat leven voorgehouden van, hé, je moet gehoorzaam zijn. En weet je wat er daarna gebeurt? Nou, als je het stuk verder leest, dan zie je dat God hem uitermate heeft verhoogd.
1: Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

0: een bekendmaking. Youth Praise, workshops, zang en muziek in Jeugdcentrum op 30 juni aanstaande. We zijn op zoek naar jongeren voor het grote koor van 30 juni aanstaande in het Jeugdcentrum. Heb je interesse? Stuur een voice of een WhatsApp naar Stichting Kandidatieke Jongerenopvang en Trainingscentrum 868-3233. Maranatha. Stuur een mail voor informatie naar stichtingkandratiki@gmail.com. Let op, vraag eerst aan je ouders als je mag meedoen.
1: U heeft mogen luisteren naar een programma u aangeboden door Stichting Kandratiki en gepresenteerd door Johan Herpen. Tot een

0: contact met ons hebben, stuur een voice of een tekst naar 868-3233. 868-3233.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Uw haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
1: Hi, Chapito Healing Oil.
2: Chapito Healing Oil.
0: Oh, is een nieuw product nog?
1: Nee, man. Sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar, hoor.
0: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
1: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel, hoor. Dus check ze op Facebook.
0: Hi, werkelijk. Chapito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt. Gespecialiseerd in haar- en huidverzorgingsproducten. En Chapito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan. Waaronder shampoos, conditioners, haarolieën, body butters en huidverzorgingsolieën. En anno laulo saniere. Want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit, tijd. Zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22, vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot

0: van de Volken. Bezoek ook hun website via www.chapito-healingoil.com en check ook hun Facebookpage voor meer informatie. Chapito Healing Oil. From our heart to your crown.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot...

0: dorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa yu siwan soro, go wan wan teng na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu eng.

0: het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Schlullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are you.
5: Gi ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pika horo you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

waarden en normen zijn opzij geschoven. Waarden en normen zijn opzij geschoven. Het moraal is gaan vervallen. Zelfrespect en zelfwaarde is gaan vervallen. Santakru en Hogri smijkaar dat die boom. En Sanboom en Rijn smijkaar dat die ouderwets. Omdat die libisma, de saka de strefi, de saka gue van normen en waarden, voor zelfrespect en moraal, de saka de strefi, die mode, de saka de strefi, voor gooien we mode, zou een tras mij bepaal. En zou een trasma mek luku mooi. En de bij dieri sani. God dieri in allerlei omkosten. Voor de in de nieuwste mode. Terwijl het smassa mek de sandati. Is op commerciële basis. En ook misschien afgodische achtergrond. Zoals we verkiezen u. Normen en waarden zijn ouderwets. Zelfrespect en waardigheid en je waarde zijn ouderwets geworden. Zeden, waarden, normen, moraal, integriteit, voorbeeldig zijn, alles sandici. En sakagwe. Zeiden hem een sakagwe. Omdat hij libisuma een wakker blindeling bakken trouwen. Libisuma net denk je voor een schreef in moro. Libisuma wat hij voor de in de mode, in de nieuwste iets, voor de in. Want een vrede heeft in de in, maakt hij niet geaccepteerd. Hebben deze principen en ethieken hebben deze principen en ethieken nog plaats of waarde of belang bij u en voor u? Volgens de nieuwe mensheid, we leven niet meer om in harmonie te zijn met de schepping of rekening houden met anderen. Maar mensen leven in de nu-tijd voor hun eigen ik, eigen ego, eigen bevredigingen, al kost het leven van anderen, al kost het de vrede van anderen, al kost het hun eigen moraal, de meisjerde zili, die de diepere. De miserie dem zili, die grondtapu. De miserie dem zili, die duisternis. Boom voor ons maar begin boom. Den gooi we een organisatie of in een partij. En de miserie dem zili, die de satan. Soma drini jorka supu. Ego taki jorka tal en dansi jorka dansi. Me herhaal, boom furu sma, intelligensma, sma nanga capaciteit, sma nanga verstand. Den go in bepaalde organisatie en vanaf den join a san dati, vanaf den goin a tori dati. Den nu de schreefi moro. Omdat die de serie, de zili, de serie, de schreefi, die de dungru makti. Die de ideologie vertrouwen. Die de filosofie vertrouwen. Zonder voor onderzoek. San boom en san hogri. Zonder voor onderzoek. Boom voor takru. Libisma, die de zili en de libi naar die dungru makti. Boom voor libisma. People some begin boom.
onderweg ergens den beland in iemand sani. Bede abi verseer de zili. Ruil de integriteit. Ruil de moraal. Ruil normen en waarden. Voor een positie. De ruil hem schreefie. Voor een chingshot putijdelijke positie. En Samsa. En dringi Jorka soepu. Zo de abi. Voor taki Jorka taal. En dansi Jorka poku. Den dansi Jorka poku. Onder den dringi Jorka soepu. Want den onder de schreefie moro. De laatste identiteit. De laatste sang bin der de standpunt in de Libi. De laatste de Libi, de overtuiging en de geloofsovertuiging. De lassing. Onder de lange schreffie. In ruil voor een tijdelijke positie of tijdelijke Libi. De mode van de tijd. De mode van de wereld. En de omkopperijen en de beïnvloedingen, bedrog en leukens, daarop rust het. Alle sani, sang je doe, zij met je verval, sang je met je las je identiteit, en berust de bedrog en leukens. Daarom piepen ik op de gronden door gebrek aan kennis. People go to gronde door gebrek aan kennis. People lassie, dem forget de identiteit door gebrek aan kennis. People las de schreffie, den sap de schreffie moro, den met trouw aan bepaald ding door gebrek aan kennis. Nathan, you come back naar je identiteit en give farewell naar tijdelijke sani. Give farewell naar je eigen ego. Give farewell naar je eigen vreed opstelling. Terwijl God will make you dat je vervult een gezonde rol met normen en waarden, met moraal, met integriteit, omdat inderdaad die gehoor je in stand en dat hij wil liep naar bakka. Bakka liep in die siklari. Nadat hij wil liep naar bakka. Nadat je kari masragado. Je kies je identiteit bakka. En sabi, het is niet te laat. Vandaag heb je nog de kans om te herstellen, om te veranderen en om iets goeds van jezelf te maken. God spreekt tot u vandaag. Ja, inderdaad, je hebt een product. Maar een product voor zang. Een product voor zang, je hebt. Voor de people, de last, de eigen identiteit. Omdat die de wakker, bakker, lege beloften. De wakker, bakker, beloften zijn nog inhoud. Voor een libisuma de lassie de eigen identiteit. De lassie de geloofsovertuiging. Onder de waka bakawasani zijn de tijdelijk. Boom voor een sma de waka baka wat filosofie of een ideologie vertrouwen. Vertrouwen. Sano abi basis. Sano abi fundament. Sano abi houvast giding. En tegen storm kom. Tegen aanval kom. Tegen problemen kom. Tegen nood kom. Je nego horistant. If je bouwt op een fundament. Sang de Filippisuma ideologie. Sang de Filippisuma filosofie. U bent een unieke mens. U bent geschapen naar het beeld en gelijkenis van een schepper. De Heer uw God. De Heere God heeft u gemaakt, geformeerd. U bent de schepsel van de schepper. Daarvan,
You Kentucky, you they were product for an organization or for a party or for a smart sangnabi in hold. If you take you they were product for a philosophy sangnabi in hold. If you take you they were product for a sani sangnabi on basis, then you act there in duisternis. Then you walk like a blindy man and you follow tra blindy man. The blind light the blinden. The blind light the blinden. And beide vallen in the put. Well, me ma ben geboren zo. Me pa ben geboren zo. Zo me des zo ook toe. Dat is een verkeerde opstelling. Kan die ding bin aber redenering dat hij. Je ma of pa of tante of oma bin aber redenering dat hij. Omdat ik nog sabi betre. Of ik nog sabi bepaalde sani. Maar die tijd vordert. De wetenschap neemt toe. De tijd vordert. Technologie vordert. Je nog kan dan redeneren. Nou een primitief redenering. Jullie kunnen dan redeneren met een oude, verroeste redenering. Jullie kunnen dan redeneren met een geoxideerde redenering. Op jij! En she zei pas along to you. Van you Kentucky, jullie were product voor wat organisatie zijn nou abi fundament. Van you Kentucky, jullie were product voor een sma. Sang no abi moraal, sang no abi ethieke, sang no abi zede, sang no abi normen en waarden. Fijk aan de, ei wakabaka wa sma, sang no abi integriteit. Fijk aan wakabaka wa sma, sang op kosten van anderen. Hij verrijkt zich, of hij maakt zich geweldig. Fijke wakabaka wa sma, sam niks te maken aan jou. Maar je declari voor die liebige sma dat hij. Je declari voor deze sma dat hij. Toch een sma, no abi, no one gevoel of gedachte gij. Op je ei, en zie de kring. Op je ei, today. En besef, wat voor product bent u.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6-in-1 spray en wij. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
6: Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
7: Is echt een aanrader. Jij

0: Ja, goeiedag. Met Fresh Barbecue?
1: Ja, met mij, Jurgen. Even snel, Jere. Want ik heb mijn toekomstige schoonouders uitgenodigd voor een barbecueavond. Maar die barbecue dat ik heb gebarbecued is helemaal gebrand en is houtskool geworden. Dus ik heb jullie hulp echt nodig. Help me alsjeblieft, Jip Mierre.
0: Oké. Ik begrijp u volkomen. Wilt u wat bestellen bij ons?
1: Ja, dus ik wil 10 maal barbecueboot mix carbonade hebben. En 5 maal portie steak.
0: Oké, prima. Moet het geleverd worden of komt u het zelf ophalen?
1: Ja, je kan het leveren voor me.
0: Oké, prima. Dan wordt het geleverd voor u. Goeiedag, met Fresh Barbecue.
1: Ja, u spreekt weer met Jurgen. Ja, ik had daarnet gebeld voor die tien porties barbecue. Hè. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken, want dankzij jullie lekkere verse barbecue mag ik trouwen met hun dochter. Ah, ze hebben gezegd, hey, je hebt lekker gebarbecue gehoord. Ja, ze dachten dat het mijn barbecue was. Hey, abis, sweetie.
2: Voor Fresh Barbecue Zuid aan de Casabaolloweg 152 kunt u bellen op 539-268. En voor Fresh Barbecue Noord aan de Ringweg Noord, hoek Johannes Vermeerstraat, kunt u bellen op 8400-420. Fresh Barbecue. Always fresh made.

0: Van harte goedenavond, geliefde luisteraars, en welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door evangelist Wigel Hasselbank. Ook deze avond wil ik verder met u praten over het onderwerp geloof. En het is inderdaad een heel belangrijk onderwerp, omdat vele mensen die soms wankelen in hun geloof wanneer ze iets van de Heer verlangen. Deze avond wil ik een beetje stilstaan bij mensen die al jarenlang sukkelen met hun gezondheid. Ze zijn ziek of sommigen hebben iets ontdekt in hun lichaam of de doktoren hebben ontdekt dat er een ziekte is waarvan de persoon niet te genezen is. Noem maar op, allerlei dingen. En de persoon heeft gehoord van de dokter, we kunnen misschien niks voor u doen. Of ja, we gaan kijken wat we kunnen doen. En sommige van deze mensen zijn wanhopig. Maar anderen die hebben gezegd, nee, ik vertrouw op God. En ik vraag aan de Heer om mij te genezen. Ik weet dat God nog altijd het laatste woord, het eerste en het laatste woord in mijn leven heeft. Zo, ik ga vertrouwen voor genezing. En intussen is het al een aantal jaren geleden en u hebt nog geen verandering gezien. Soms lijkt het alsof het erger is geworden. Anderen merken wel wat verlichting. Maar ik ben niet tevreden, ik wil meer van de Heer. Sommigen die houden vast in hun geloof. Maar door de jaren heen is er zoveel gebeurd en nu is je geloof aan het wankelen. Je twijfelt nu, je moppert heel veel, je klaagt. Ja, zoveel jaren bid ik God al. Gaat God me uiteindelijk genezen? Gaat God mijn gebeden verhoren? Het wordt de situatie alsmaar erger aan het worden is in mijn leven. Kortom, u begint te kijken op de omstandigheden in uw leven, waardoor er twijfel en ongeloof is gekomen. Al die tijd had ik geloof en ik bleef op de Heer Jezus kijken, wetende dat Hij het zou doen. Maar geliefde luisteraars, broeders en zusters, ik wil u deze avond bemoedigen dat er is geen enkele ziekte, geen enkele omstandigheid, geen enkele nood, geen enkel probleem, wat dan ook. Er is niks dat de Heer Jezus niet kan aanpakken. Hij is gestorven aan het kruis van Golgotha. Door zijn striemen is u genezen geworden. En dat weet u. Dat houdt u vast. Hij heeft uw problemen opgelost. Hij heeft heel wat veranderingen gebracht in uw leven. U kunt het beamen. Maar er zijn specifieke dingen die u hebt gebeden van de Heer Jezus Christus. En u ziet ze maar nog niet gerealiseerd. En u maakt die fout om te gaan twijfelen. Nou, ik weet niet hoe lang u al wacht op antwoord van de Heer. U hebt al die jaren gewacht. Dan wil ik u bemoedigen. Hou vol. Geef niet op. Weet dat Hij het gaat doen. Hij gaat het doen. Ik wil deze avond met u lezen in Marcus hoofdstuk 10. En in dit gedeelte gaat over een man die blind was, de blinde Bartimeus. En hij was blind. Al jarenlang blind. Hij kon niet zien. En ik denk dat deze man zich bij zijn situatie had neergelegd, totdat hij hoorde van de Heer Jezus Christus. Er staat geschreven in Marcus hoofdstuk 10, vanaf vers 46 wil ik met u lezen. En zij kwamen te Jericho. En toen hij met zijn discipelen en een talrijke schare uit Jericho vertrok, zag de zoon van Bartimeus, een blinde bedelaar aan de weg. En toen hij hoorde alleen dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En velen bestraften hem, omdat hij zwijgen zou. Maar hij liet zich niet zwijgen, want kijk wat er verder staat. Doch hij riep des te meer, Zoon van David, heb medelijden met mij. Vers 49. En Jezus stond stil en zeide, roep hem. En Jezus stond stil en zeide, roep hem. En zij riepen de blinden en zeiden tot hem, houd moed, sta op, hij roept u. En toen Bartimeus dat hoorde, staat er in vers 50 van Marcus hoofdstuk 10. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Hij wist als hij is direct naar Jezus gegaan, omdat hij wist degene die hem kon genezen. Hij geloofde in hem, anders zou hij niet zo geschreeuwd hebben. Hij wist dat hij hem kon genezen. En hij sprong op en ging naar Jezus. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat wil gij dat ik u doen zal? De blinde zeide tot hem, Rabboni, dat ik ziende worden. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Jezus heeft recht door zijn hart gezien dat het geloof daar zat. Het een onwankelbare groot geloof dat hij zou zien. Omdat toen men hem wilde tegenhouden, heeft hij zich niet laten tegenhouden. Hij heeft nog harder geschreeuwd. En de Bijbel zegt, en terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. Jezus zei tegen Bartimeus in vers 52, pardon. Ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij geziende en volgde hem op de weg. Waarom heeft de Heer Jezus dat gezegd? Waarom kon hij dat zeggen? Omdat de Heer Jezus het geloof heeft gezien in deze blinde man. Het geloof die het wonder voor hem kon doen, heeft hij gezien in het hart van deze man. Ik wil een ander geval met u lezen. Gehaald uit Johannes hoofdstuk 11. Johannes hoofdstuk 11 wil ik een ander geval met u lezen. Johannes hoofdstuk 11, vers 25 tot en met vers 26. Even kijken. Er staat geschreven in dat gedeelte. Misschien kan ik uitleggen waarover het ging. Het ging over een vriend van Jezus, de broeder van Maria en Martha, die kwam te overlijden. Om het en goed, ik weet even niet meer die zo goede man zijn naam was. Maar het gaat niet om de naam, het gaat om hetgeen dat de Heer Jezus gaat doen. In vers 21 staat, Martha dan zeide tot Jezus, Heere, indien gij hier geweest was, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Ook nu weet ik dat God u geven zal al wat gij van God begeert. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal opstaan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding des ten jongste dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof gij dat? Zij zeiden tot hem, ja Heere, ik heb geloofd dat gij zeide Christus, de Zoon van God die in de wereld zou komen. Geliefde, hier zien wij een geval waar de Heer Jezus in gesprek is met Martha. Een broer van hun is overleden en hij was reeds begraven. En Jezus is bewust 3 dagen langer weggebleven, omdat hij wist van het wonder die de Heer Jezus zou doen. En hij kwam daar en Martha sprak tot hem, als hij hier was geweest zou hij niet gestorven zijn. En de Heere zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof jij dat? Zij zeiden ja. En hier had de Heere over de opstanding, wanneer we sterven, dat wij de eeuwigheid in zullen gaan. Maar de Heer wilde hem heel nadrukkelijk laten zien, zegt, allen die geloof hebben, zelf de doden kan hij opwekken op dat moment. En verder in dit Bijbelgedeelte, mag u verder lezen, dan merken wij dat hij Lazarus uit het graf roept. En Lazarus staat op uit de doden. En dat is wat geloof kan doen, geliefde luisteraars. Geloof kan doden opwekken. Geloof kan alles dat onmogelijk is, mogelijk maken. Wanneer u geloof hebt in de Heere uw God, de Heere uw Heiland, zal hij datgene wat onmogelijk is, mogelijk maken voor u. Maar belangrijk is, u moet het geloof hebben. Zonder geloof is het onmogelijk om te ontvangen van de Allerhoogste God. Als u geen geloof hebt, kan hij niks voor u doen. Als u ziek bent, u bent al jarenlang ziek, u sukkelt al zo lang met uw gezondheid, en het is misschien erger geworden. Als u geloof hebt dat u gezond bent, gaat u gezond worden. Als u gaat praten en negatief steeds maar praten over uw ziekte, beleiden, hoe ziek u bent, hoe erger het is, dan ga ik u dit zeggen vanavond. Dat is dat overeenkomstig, uw geloof. U gelooft dat u ziek bent. U gelooft dat uw ziekte ernstiger is geworden. U gelooft dat het niet goed wordt, want u blijft steeds klagen over die ziekte. Is datgene wat u beleidt, daarin gelooft u. Maar stop om negatief te beleiden, lieve broeders en zusters. En begin positief te leiden. Wat u ook voelt op dit moment, wat de situatie ook is in uw leven, beleid het positieve. Beleid dat u gezond bent. Beleid dat u overwinning hebt ontvangen. Beleid dat u doorbraak hebt ontvangen. Beleid dat uw situatie veranderd is. Beleid dat de Heer Jezus heeft voorzien en alles wat u nodig hebt. Beleid dat de Heer Jezus uw financiële omstandigheid heeft gekeerd. En u gezegend heeft met heel veel geld. Maar blijf niet steeds negatieve dingen beleiden. Want hoe meer u beleidt, hoe meer negativiteit u beleidt, hoe meer u zal zien dat dat in uw leven zichtbaar zal worden. Al het negatieve dat u beleidt, zal u in uw leven meemaken. Dus stop daarmee. Beleid niet negatief, beleid positief. Omdat de Heer Jezus het voor u heeft gedaan. Als u ziek bent, beleid dat u genezen bent. Wat u ook voelt op dit moment, beleid. Ik ben genezen, ik ben gezond. En het gaat geschieden overeenkomstig uw geloof. En de Bijbel zegt het ook in Johannes hoofdstuk 11. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof jij dat? Ziet hoe belangrijk het is? Gelooft u dat? Gelooft dat God u genezen heeft? Als u dat geloof wel beleid dat. Geloof dat uw omstandigheden veranderd is? Beleid dat. En dat zal voor u de doorbraak zijn. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor deze avond. Dank u wel dat wij beseffen hoe belangrijk het is om positief te beleiden onder alle omstandigheden. Dat wij beleiden en wat wij beleiden zullen wij ook zien in ons leven. Vader, ik geef u alle lof en alle eer. En ik zeg u dank voor uw genade. Geprezen zij u nooit genoeg, volprezen naam. Halleluja. Amen. Lieve luisteraars, dat was het dan voor deze avond. Alvorens ik eruit ga, wil ik u zoals elke keer weer uitnodigen voor onze diensten. Elke dinsdagavond hebben wij om 7 uur onze Bijbelstudieavond. Op de vrijdagavond om 7 uur de bidstond. Zaterdagmiddag om 16:30 voor de tieners, de tienersamenkomst. En zaterdagavond om 7 uur voor de jonge mensen, de jeugd samenkomst. Zondagmorgen om 10 uur hebben we wederom onze opwekking samenkomst. U bent allen van harte welkom. De plaats is de gemeente Tabernacle of Faith and Love. En het staat aan de Kortenweg nummer 96. Rest mij u een fijne avond te wensen. En tot de volgende week. Goedenavond.
1: Het is 9 uur.